0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, juli. De Spaanse wielrenner Pedro Delgado wint de 75ste editie van de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een vliegtuigongeluk op Ramstein Airbase tijdens een luchtshow kost aan 67 mensen het leven. En op 29 september vond de lancering van de Space Shuttle Discovery plaats. De eerste Space Shuttle vlucht sinds de ramp met de Challenger. November. Benazir Bhutto wint bij de algemene verkiezingen in Pakistan het grootste aantal zetels en wordt premier. En George Bush senior verslaat zijn democratische tegenkandidaat Michael Dukakis bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. December. 270 mensen komen om als een vliegtuig tijdens Pan Am vlucht 103 explodeert en neerstort op Lockerbie in Schotland. En er gebeurde wel meer in 1988. In de Biesbos worden bevers uitgezet. Het zijn de eerste bevers in Nederland sinds de soort in de 19e eeuw hier uitstierf. En er wordt een begin gemaakt met de bouw van Euro Disney, later Disneyland Resort Paris.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging, waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan er lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Welkom in januari. Rond half januari zucht Nederland onder een extreme koude golf. De temperatuur komt op veel plaatsen zelfs overdag niet boven de min 10 graden uit. En in combinatie met een harde wind is het zo onaangenaam dat het KNMI voor het eerst aanraadt thuis te blijven. Het rijden op de fiets met reflectoren aan de zijkant van de banden, de zogenaamde fietsbandreflector, wordt verplicht gesteld. En voor het eerst in de geschiedenis wordt een Nederlandse speelfilm onderscheiden met een Academy Award. De aanslag van Fons Rademakers wordt bekroond als de beste niet-Engelstalige film van 1986. Regisseur-producent Rademakers ontvangt de Oscar uit handen van acteur Anthony Quinn. En de Brabander Jan de Rooij wint de Dakar Rally in de categorie vrachtwagens. Februari. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stelt zijn deuren gratis open in een poging het museum voor sluiting te behoeden. In Marseille dringen 7 zwaar bewapende overvallers een bankgebouw binnen en gijzelen 23 mensen gedurende bijna een dag. Met een buit van 200 miljoen Franse francs ontsnappen ze door een voorafgegraven tunnel naar het riool. Een politieke grap van de Nederlands-Duitse showmaster Rudy Carrel loopt uit de hand. Als de Iraanse regering aanstoot neemt aan het zogenaamd werpen van dameslips en BH's naar de Iraanse geestelijk leider Khomeini. Valerie Albadal Jelgesma wordt bevrijd van de ontvoering. Vader Erik Albadal Jelgesma was destijds topman-eigenaar van Unigo. Maart. Vooral de provincie Drenthe wordt getroffen door extreem veel ijzel. Voorwerpen worden bedekt door een ijslaag van tenminste 1 centimeter dik. Bomen en hoogspanningsmasten knappen af. De Britse veerboot Herald of Free Enterprise kapseist voor de Belgische kust. Naar schatting 200 mensen, voornamelijk Britten, komen om het leven.
2: Always feel good, golden oldies radio.
3: All the hits that bring back memories on Golden Oldies Radio.

0: Date met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Frank, Paul en Serge. Je bent welkom. Elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Relive the magic of music's best years.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging, waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen beginnen bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991. We zitten in maart. De vier voormalige geallieerde bezettingsmachten in Duitsland, Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie, doen officieel afstand van hun laatste rechten na de hereniging van de twee Duitslanden in november 1990. April. Een wapenstilstand wordt overeengekomen tussen Irak en de geallieerden. Tientallen door Irak in brand gestoken olieboorinstallaties moeten worden gedicht. In Zwickau, Oost-Duitsland, loopt de allerlaatste trabant van de lopende band. Van deze tweetaktauto zijn er in de vroegere DDR meer dan 3 miljoen gemaakt. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in. En Miguel Indurain wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de eerste eindoverwinning van de Spaanse wielrenner. Augustus. Algemene amnestie voor Zuid-Afrikanen die zich verzetten tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen worden vrijgelaten. Augustus is ook de maand van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Tijdens zijn vakantie in de Krim wordt Sovjet-president Mikhail Gorbachev afgezet en onder huisarrest geplaatst. Estland roept onafhankelijkheid uit. Letland verklaart zich onafhankelijk en de leiders van de staatsgreep in de Sovjet-Unie geven een poging op. Nog voor Mikhail Gorbachev naar Moskou is teruggekeerd, werpt Boris Yeltsin, president van Rusland, zich op als de nieuwe sterke man. 6 september. De Sovjet-Unie erkent de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen. En Ruslands tweede grootste stad, sinds 1924 gekend als Leningrad, krijgt haar oorspronkelijke naam Sint-Petersburg terug. 28 september. Miles Davis overlijdt aan een hartaanval. 12 november. In de vroege ochtend wordt het woonhuis van staatssecretaris Aad Costo verwoest door een bom van de RARA. Queen-zanger Freddie Mercury overlijdt in Londen aan de gevolgen van AIDS. De zanger maakte een dag eerder wereldkundig de ziekte te hebben. Freddie werd slechts 45 jaar. Bekende films uit 1991. Beauty and the Beast, Terminator 2, Judgment Day en The Silence of the Lambs.
2: Your instant mood lifter is right here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden, zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is deze locatie slechts voor één nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De overwinning van Ajax op Groningen in Volendam is gisteravond uitgelopen op stevige ongeregeldheden. Kort na het fluitsignaal sloeg de sfeer rond het stadion om en werd het onrustig. De politie moest Groningse supporters weghouden bij de Ajax-aanhang en dreef relschoppers door de omliggende straten. Door de aanhoudende onrust kon de spelersbus van Ajax lange tijd niet vertrekken. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de bus te bewaken achter de politielinies. In het noordwesten van Spanje is woensdag een 2-jarig meisje overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur was intussen opgelopen naar 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat, mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En bij een aanval op een ranch in Honduras zijn gisteren 10 arbeiders om het leven gekomen. Persbureau Associated Press meldt op basis van politiebronnen dat gewapende mannen het vuur openden op een groep werknemers. Het was niet het enige geweldsincident die dag. Eerder vond er al een aanval plaats in Omoa, vlakbij de grens met Guatemala. En daarbij kwamen 6 politieagenten om het leven. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: stars of yesterday shine brighter on Golden Oldies Radio.
1: It's 13 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977. Op 23 mei begonnen gijzelingen door Molukkers in een basisschool en een trein in het Drentse Bovensmilde worden beëindigd. Bij de bevrijding van de trein vallen 8 doden. Juli. De 13-jarige Engelse David Morgan is de jongste kanaalzwemmer. Hij zwemt van Dover naar Wissant bij Calais in 11 uur en 5 minuten. Augustus. Elvis Presley overlijdt in Memphis, Tennessee in de badkamer van zijn huis, officieel door een hartstilstand. Maar later zal na autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van een door zijn arts voorgeschreven medicijn. De jaren 70 staan bekend om zijn vreselijke mode. 1977 was ook zo'n jaar.
3: Evenals de Fransen houden ook de Nederlandse modeontwerpers in deze tijd hun presentaties van de zomermode zoals zij die zien.
4: Nee.
3: Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's.
4: Mijn zomercollectie is geïnspireerd op diverse drachten uit diverse landen. De kleuren zijn zeer on-Nederlands, wat mijn sterke kracht is veilig. Om dus diverse kleuren waar iedereen toch wel van schrikt om die harmonisch bij elkaar te brengen. En ook de stofkeuze, dus zijde voor overdag en de katoenstof voor 's avonds, lijkt me een hele on-Nederlandse combinatie van stofkeuze.
2: November. De miljonair Maup Carranza koopt zich voor de som van 10 miljoen Nederlandse guldens vrij van zijn ontvoerders. De dames Snip en Snap treden, na 40 jaar, voor het laatst op. De PvdA wordt veroordeeld tot oppositie, nadat na een lange formatieperiode onverwachts het CDA-VVD-kabinet van 8 wordt geformeerd. En Pieter Mente, een Nederlandse oorlogsmisdadiger, wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenschap.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden, zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is deze locatie slechts voor één nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De overwinning van Ajax op Groningen in Volendam is gisteravond uitgelopen op stevige ongeregeldheden. Kort na het fluitsignaal sloeg de sfeer rond het stadion om en werd het onrustig. De politie moest Groningse supporters weghouden bij de Ajax-aanhang en dreef relschoppers door de omliggende straten. Door de aanhoudende onrust kon de spelersbus van Ajax lange tijd niet vertrekken. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de bus te bewaken achter de politielinies. In het noordwesten van Spanje is woensdag een 2-jarig meisje overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur was intussen opgelopen naar 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat, mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En bij een aanval op een ranch in Honduras zijn gisteren 10 arbeiders om het leven gekomen. Persbureau Associated Press meldt op basis van politiebronnen dat gewapende mannen het vuur openden op een groep werknemers. Het was niet het enige geweldsincident die dag. Eerder vond er al een aanval plaats in Omoa, vlakbij de grens met Guatemala. En daarbij kwamen 6 politieagenten om het leven. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: most iconic hits on Golden Oldies Radio.
1: Oh, feel good classics, Golden Oldies Radio.
2: It's 13 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994. Rusland en China komen overeen geen kernwapens meer op elkaar gericht te laten staan. De Nederlandse zakenman Johannes van Damme wordt in Singapore opgehangen wegens de smokkel van ruim 4 kilo heroïne. Bokser Rigidio Tuur verovert in Sportpaleis Ahoy de wereldtitel in het supervedergewicht van de World Boxing Organization. Dit gaat ten koste van Amerikaan Eugene Speed. De veerboot MS Estonia vergaat tussen Estland en Finland in de Oostzee. Er komen 852 bemanningsleden en passagiers om het leven. Irak stationeert troepen aan zijn grens met Kuwait. De VS stuurde als antwoord troepen naartoe. 2 weken later trekt Irak, zoals de VN-veiligheidsraad eist, zijn troepen nabij de grens met Kuwait weer terug. Jordanië en Israël tekenen een vredesverdrag. Een referendum in Zweden wijst uit dat de Zweden zich willen aansluiten bij de EU. En een referendum in Noorwegen wijst uit dat de Nooren zich niet willen aansluiten bij de EU. En hoe zat het met de muziek in 1994? De album top 3 zag er als volgt uit. Aerosmith met Get a Grip op nummer 3. Laura Pausini met Laura op nummer 2. En Music Box van Mariah Carey op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Op Saba stoppen ze met het zoeken naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Na 8 dagen intensief zoeken is er nog geen enkel spoor van een man gevonden. De vermiste Nederlander was aan het werk voor Defensie, waar hij meehielp aan de bouw van een communicatietoren. De autoriteiten van Saba lieten afgelopen zaterdag al weten dat de kans dat de man nog levend teruggevonden zou worden niet meer aanwezig wordt geacht. In het noordwesten van Spanje is woensdag een meisje van 2 overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur liep daarop tot 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat. Mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is de locatie in Gieten slechts voor 1 nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: The next train will be leaving from platform 1.

0: timeless classics right here on Golden Oldies Radio.
1: The greatest hits, Golden Oldies Radio, the Netherlands.
2: It's 14 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978 en we zitten in november. Willem Aantjes treedt af als fractievoorzitter van het CDA na onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en verliest met 8-0. Honderden leden van de secte People's Temple vinden de dood in Jonestown na een door hun leider Jim Jones bevolen collectieve zelfmoord. December 1978. Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral de provincies Groningen, Drenthe en Friesland krijgen opgewaaide hopen sneeuw die soms meters hoog zijn. Terwijl het in Zuid-Nederland tegelijkertijd regent bij temperaturen van plus 10 graden. Maar ook daar gaat het later sneeuwen. Het gewone leven wordt enorm ontwricht. Er volgen 2 maanden met ongekend winters weer, waarin zware sneeuwval en ijzel worden afgewisseld door dooiperiodes. En de wegen zo glad worden dat het tot eind februari niet mogelijk is veilig de weg op te kunnen. En de muziek uit 1978. De album top 3 zag er als volgt uit. The Album van ABBA op nummer 3. City to City van Gary Rafferty op 2. En Saturday Night Fever op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonoree en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonoree geregistreerd. En dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilisgevallen verdubbelde in dezelfde periode naar meer dan 45.000. Een belangrijke factor is dat mensen tegenwoordig vaak langer wachten met het laten doen van een test. De Verenigde Staten sturen 5.000 extra militairen naar Polen. Dat heeft president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. De bekendmaking volgt op een eerdere verwarring over een besluit van zijn regering om juist troepen weg te halen bij de NAVO-bondgenoot. Volgens Trump is de extra troepeninzet het directe gevolg van de verkiezingen van de nieuwe Poolse president Karol Nawrocki, met wie hij naar eigen zeggen een goede verstandhouding heeft. En Nederlandse campings worden steeds luxer door de opkomst van glamping en makkelijk uitvouwbare wagens. De noodzaak om met de afwas of wc-rol naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw te lopen verdwijnt daardoor steeds vaker. Dat is te horen in een podcast van het Financieel Dagblad. De liefde voor kamperen werd vooral in de coronatijd herontdekt, waarna veel mensen zijn blijven hangen. Vorig jaar verwelkomden de Nederlandse campings 5,6 miljoen gasten en dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar begint het wat drukker te worden helaas. Dat merk je bijvoorbeeld op de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Houten slecht nieuws. Voorlopig zijn er 2 rijstroken dicht door slecht wegdek. Dat gaat waarschijnlijk de hele dag duren. Vanaf de beeld nu een file van 6 kilometer en 10 minuten. Verder een ongeluk met een vrachtwagen op de A73 naar Nijmegen bij Venlo. De weg is daar helemaal dicht. Je wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: Vrijdag, bijna weekend.
5: Golden Oldies Radio.
6: Golden Oldies Radio.

0: naar 1978 met de Engelse formatie Racy. Die het voor elkaar wist te krijgen om een nummer 1 hit te scoren hier in Nederland. Met dit heerlijke nummer. Ja, want het is altijd een feestje met Racy. Dat was de slogan. Je hoorde dus die ene grote hit uit 1978. Lay Your Love On Me. Vrienden, het is vrijdagochtend. En dat betekent weer een hele bijzondere radiodag op deze zender. En die gaan we nu even officieel openen. We gaan even bellen. Hopelijk zijn ze wakker.
1: Hiermee verklaar ik de Vrijdag Experience voor geopend.
0: Oh, gelukkig. Hij is geopend hoor. De hele dag door muziek op Golden Oldies Radio. Tijdens de vrijdag.

veel mooie classics weer die we kunnen draaien op deze geweldige zender. Is het in stereo of in mono, het is maar net hoe je luistert. Hè. Ga met ons mee terug in de tijd naar het begin.

0: is vrijdagochtend en dat betekent bijna weekend. Nog een paar uurtjes werken. En daarmee helpen wij jou door die moeizame, zware werkdag heen. Met heerlijke muziek en af en toe een leuk spelletje of een leuk item. En daar zijn we nu denk ik ook wel aan toe, hè?
1: De stelling van dit uur.
0: Mm-hmm.
1: Is het waar of niet waar?
0: Ja, daar komt hij weer. De stelling van dit uur. U kunt erover nadenken op wat het juiste antwoord is. Onze stelling van dit eerste uur is 1 op de 25 Europese baby's. Die is verwekt op een bed van IKEA.

weer werd uitgebracht en in Nederland niet verder kwam dan de nummer 10 hit in de tipparade. Daarnaast scoorde deze formatie, en we hebben het over Casey en de Sunshine Band, in 1975 een aantal grote hits met onder meer That's the Way I Like It. En zie, ze brachten nog een keer in datzelfde jaar 75 Queen of Clubs uit. En wat denk je? Het wordt een hit in de Nederlandse top 40. Ja, soms zo gaat het op die manier. Casey and the Sunshine Band op Golden Oldies Radio. U weet, we hebben de stelling van het uur. Ik weet niet of u daar ook zelf een idee op hebt gevormd. Onze stelling is dat 1 op de 25 Europese baby's is verwekt in een bed van IKEA. En er komen nu vragen binnen van, ja, telt de Billykast ook mee? Of een keuken van IKEA? Nee, als daar een baby is verwekt, ik begrijp het, maar dat is

vinden nog hun plezier in het maken van muziek. En ongetwijfeld zal deze grote hit een vast onderdeel zijn van een bühne-optreden. I can't help falling in love with you. Ja, vrienden, zometeen dus antwoord op de vraag: waar worden de meeste Europese baby's verwekt? Nou, niet waar worden de meeste verwekt, maar een deel in een IKEA-bed. En het aantal, dat hoort je zo meteen. Ik wil je nog wel even attentie vragen voor een extra uitzending van de Friday Experience. Maar dan op maandag, aanstaande maandag, is het Tweede Pinksterdag. En dan hebben we een hele bijzondere top 100 in het programma staan. Luister even mee.

0: dat is denk ik de allergrootste hits die ze hebben gescoord. Je hoorde Don't You Want Me Baby. Ja, vrienden, en dan nu weer naar de stelling van dit uur. Onze stelling die is 1 op de 25 Europese baby's is verwekt in een bed van IKEA. Oh, dat wordt spannend.
1: De stelling is...
0: Ja, is dat waar?
1: Niet waar.
0: Is dat niet waar? Wat vertelt je me nu? Nee, het is niet waar. Namelijk, het is niet 1 op de 25 Europese baby's. Het is veel meer. 1 op de 10 baby's is verwekt in een bed van IKEA. We slapen dus niet allemaal in een bed van IKEA, maar... we worden er ook in wakker. Ja,

0: hier in dit programma. Altijd op de vrijdagochtend. We gaan ons weer wat wijzer maken.
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: Altijd leuk hoor. Gekregen van deze keer, wie is het? Lisa Menten. Ze woont in Stollekwijk. Dat is volgens mij Utrecht, zeg ik heel voorzichtig. Hè? Weet het niet zeker, Lisa. Lisa die mailt ons. Ze zegt, ja weet je John, wekelijks geniet ik van een momentje dat er komt als de reclamefolders weer in de brievenbus vallen. Ja, ik neem dan een kopje thee en dan ga ik aan de eettafel zitten en dan neem ik alle tijd om even alle aanbiedingen te kijken. Ah, heerlijk. Even wat rust voor mezelf. En ja, dan doe je ook stiekem natuurlijk, dat doe ik altijd, even kijken wat je eventueel zou willen kopen of wat je in de toekomst gaat kopen. Hè? Dat is ook leuk van die folders. Nou zegt Lisa tegen ons, John, toch heb ik het idee dat tegenwoordig de mensen deze reclamefolders zonder te lezen bij het oud papier doen. Reclamefolders zijn niet meer van deze tijd. Ja, nou. En daar komt dus ook de vraag aan van Lisa. Ik zou wel eens willen dat je voor mij gaat uitzoeken hoeveel mensen tegenwoordig nog de papieren reclamefolders lezen. Nou, ben ik wel benieuwd. We gaan eens even luisteren, Lisa.
2: Ja, verrassend veel eigenlijk. Volgens recent Nederlands onderzoek leest nog steeds ongeveer 90% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder reclamefolders. Op papier, digitaal of allebei. Dat komt neer op ongeveer 12,8 à 12,9 miljoen mensen. Specifiek voor de papieren folders in de brievenbus. Ongeveer 75% van de volwassenen leest wekelijks een papieren reclamefolder. Circa 10,8 miljoen Nederlanders bladeren regelmatig door de fysieke folders. Vooral supermarkt- en drogisterijfolders blijven populair vanwege aanbiedingen en het plannen van boodschappen. Wel verandert het gedrag. Veel mensen combineren papier en digitaal. Het aandeel hybride lezers groeide van 25% naar 64% in enkele jaren. Jongeren gebruiken vaker apps en digitale folders, terwijl 55-plussers relatief vaker papier lezen. Steeds meer gemeenten werken met een ja-ja-systeem, waarbij je expliciet moet aangeven dat je folders wilt ontvangen. Dus ondanks alle apps en websites blijken papieren reclamefolders in Nederland nog steeds opvallend sterk overeind te blijven.

moeilijk te vinden, goed haar. Dat geldt tegenwoordig nog steeds wel eens een beetje. Gelukkig niet voor iedereen, hè. Ja, vrienden, we gaan op weg naar het nieuws van 9 uur. Eens kijken of de wereld nog rustig is. En zometeen in het tweede...

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. Toch is inhuren niet in alle gevallen de juiste omschrijving. Vaak zijn het ook gewoon vrijwilligers. Dat zijn in de praktijk vaak oud-leerlingen, buurtbewoners of ouders van leerlingen. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonoree en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonoree geregistreerd. En dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilisgevallen verdubbelde in dezelfde periode naar meer dan 45.000. En Nederlandse campings worden steeds luxer door de opkomst van glamping en makkelijk uitvouwbare wagens. De noodzaak om met de afwas of wc-rol naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw te lopen verdwijnt daardoor steeds vaker. Dat is te horen in een podcast van het Financieel Dagblad. De liefde voor kamperen werd vooral in de coronatijd herontdekt, waarna veel mensen zijn blijven hangen. Vorig jaar verwelkomden de Nederlandse campings 5,6 miljoen gasten en dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Het weer nog, het wordt een zonnige dag waarbij het kwik oploopt tot zomerse temperaturen. Rond 10 uur is het al gauw 18 tot 20 graden en er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Later vandaag wordt het ongeveer 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan een paar opvallende files in het land. Onder andere de A27 Utrecht-Gorkum bij Houten. Gaat in de weg en daarom zijn 2 rijstroken voorlopig dicht. Vertraging is nu 10 minuten, maar dat kan later nog wel eens flink oplopen. Verder bergingswerkzaamheden op de A28 naar Amersfoort bij Elspeet. We moeten daar via de af- en oprit omrijden. Hou rekening met ongeveer 10 minuten vertraging. En dan een ongeluk bij knooppunt Hoevelaak op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Nijkerk een half uur vertraging. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Old.

60. En hebben ze een aantal grote wereldwijde hits gescoord. In 1966 onder andere dit nummer wat je net hoorde, I'll Be There. En daarna hebben ze nog jarenlang opgetreden en platen gemaakt. En zelfs in 1989, dus ruim, wat is het, tel even mee, 20 jaar later, nog eens een grote hit hier in Nederland gescoord met Loco in Acapulco. Ja, goedemorgen. Dit is het tweede deel van de Morning Classics. Dit is de Friday Experience en dit is Golden Oldies Radio. In een bijzondere aanloop naar een lang weekend, want beste mensen, maandag zijn we vrij. En dat is tweede Pinksterdag. En als je dan helemaal niks te doen hebt, denk dan

0: Hoe heet het ook weer? Back to life, hè? Zoiets. Back to reality. Vrienden, even wat serieus nu.
1: De stelling van dit uur.
0: Mm-hmm.
1: Is het waar of niet waar?
0: Nou, denk er even over na. Praat erover met je collega's of met je vrouw of met je kinderen of met wie dan ook. Is de volgende stelling waar of niet waar? In Nederland zijn er 2x zoveel fietsen als dat er auto's zijn.

0: gaat over ons koningshuis. Ah, hele interessante vraag. Die hebben we dankzij David van der Molen. Die heeft die vraag bij ons naar binnen gebracht. En we kijken nog even naar de dag van vandaag.
1: Is er vandaag trouwens een speciale dag?
0: Ja, zeker is er een speciale dag. Het is de dag van de Gothics. Ik weet niet of je weet wat een Gothics is. Een persoon in het zwarte haren, zwarte kleding, zwarte ogen en veel zwart. Zwart kijken. Oost-Berlijn.

Wat een mooie herinnering aan deze plaat van ook weer meer dan 60 jaar geleden. De Spencer Davis Group en Keep On Running. Ja, vrienden, kijken we nog eventjes naar de dag van vandaag. Het is vandaag Nationale Sherlock Holmes Dag. Dus ja, wat kun je doen? Boekje lezen over Sherlock Holmes. Of zo'n pet opzetten, hè, met zo'n dubbele klep. Of wat had hij nog meer? Speciale pijp, geloof ik altijd. Zo'n kromme pijp. Allemaal kan het dus tijdens deze dag. De internationale Sherlock Holmes Dag, vrienden. Zometeen dus antwoord op de vraag. Zijn er in Nederland meer fietsen dan auto's? En om precies te zijn, dubbel zoveel. Dat hoor je dus zo.

0: toch van deze formatie begon natuurlijk met Sugar Baby Love. Het zijn de Rubbers. Mannen met, wat hadden ze? Witte kleding, rood hemd en van die witte petjes ook volgens mij. Hè? En natuurlijk die kenmerkende stem van de leadzanger Paul Da Vinci, die een hele hoge C kon halen. Zo. Het is nooit meer zo groot geworden als Sugar Baby Love. Maar dit was wel een redelijke opvolger toen die tijd. I can do it. Ja, vrienden, dan nu de stelling van dit uur. Wij beweerden dat er in Nederland 2 keer zoveel fietsen zijn als auto's. En natuurlijk is de vraag, is het waar of niet waar?
1: De stelling is...
0: Nou...
1: Waar?
0: Ja, het is waar hoor. Er zijn in Nederland ruim 24 miljoen fietsen. Moet je nagaan. We hebben maar 18 miljoen inwoners. Dus meer dan 1 fiets per inwoner. En naast 24 miljoen fietsen hebben we 10 miljoen auto's.

0: typische muziek uit de jaren 70, dat we nog allemaal vol hoop waren. Onder andere dus de New Seekers, want die wilden de hele wereld leren hoe ze een liedje in perfecte harmonie konden zingen. Ja, kun je dan nog meer dromen hebben? Denk het niet, vrienden. Hey, het is weer tijd voor...
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: Ja. Even mijn huiswerk aan het pakken. Want we hebben een vraag gekregen van David van de Molen. David die laat ons weten dat hij geen fan is van ons koningshuis. Hij vindt het allemaal maar achterhaald en het voegt helemaal niets toe aan ons dagelijks leven. Volgens David, het zijn niet mijn woorden, mensen. Hij zegt, het enige positieve aan het Koningshuis vind ik de jaarlijkse vrije dag vanwege Koningsdag. Nou stelt David nog het volgende. Hij zegt, volgens mij krijgt de koning jaarlijks een toelage wat een deel salaris is en ook een deel onkostenvergoeding. Maar nou vroeg ik me af, want ik heb dat wel eens horen zeggen. Ik vraag me af of wij als belastingbetaler nog meer onkosten vergoeden aan het Koningshuis. Dus behalve die hele grote toelage van een paar miljoen, betalen we wellicht nog meer aan onze koning. Geen idee. Misschien de jurken van Maxima. Het is op zich wel een mooie vraag hoor, dus we gaan het even vragen aan ChatGPT.
2: Naast de officiële jaarlijkse toelages, de zogeheten A- en B-componenten, krijgt het Nederlandse Koningshuis ook veel indirecte ondersteuning via andere ministeries en overheidsdiensten. De belangrijkste extra kostenposten zijn beveiliging van de koning en de koninklijke familie, onderhoud en gebruik van paleizen, staatsbezoeken en officiële reizen, personeel, vervoer en logistiek. Volgens de Rijksbegroting voor 2025 bedragen de directe uitgaven voor het koningschap ongeveer 60 miljoen per jaar. Daarbovenop komen nog kosten die verspreid staan over andere begrotingen, vooral beveiliging, waarvan het exacte bedrag geheim blijft. Enkele concrete bedragen uit de begroting. Ongeveer 18,5 miljoen voor paleizen en huisvesting, circa 2,5 miljoen voor staatsbezoeken en officiële ontvangsten, ruim 35 miljoen voor personeel en materiële ondersteuning van de dienst Koninklijk Huis. De officiële grondwettelijke toelagen zelf bedragen in 2025 samen ongeveer 12,6 miljoen voor Willem-Alexander, Maxima, Catharina, Amalia en Beatrix. De beveiligingskosten worden niet openbaar gemaakt, maar media en deskundigen schatten dat deze jaarlijks

Glitter Band en People Like You en People Like Me. Gaan we nog even kijken naar de dag van vandaag, beste radiovrienden. Het is vandaag Nationale Coolbox Dag. Dus neem hem mee naar je werk. Mocht je gaan werken, altijd wat lekkers om in mee te nemen. Ja, koud bier denkt u natuurlijk. Ja, maar het kan ook gewoon gezonde fruit zijn, hè, wat je koel moet bewaren. En het is Veilig Naar School Lopen Dag. Dat is wel een hele belangrijke, denk ik. Ja, en over Coolbox gesproken. Daar heeft deze plaat helemaal niks mee te maken. Nou ja, indirect. Vertel ik later nog.

stukje muziek bij een reclame van het merk Coca-Cola. En dat werd zo succesvol dat men besloot om het als plaatje uit te brengen in 1988. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, maar ook in Europa, Oostenrijk, Griekenland, Ierland, Nederland, Noorwegen, Zwitserland, noem maar op, vrienden. Tijd om afscheid te nemen voor mij. Ik wens je een heel fijn lang weekend en vergeet niet te luisteren. Ik ben er maandag weer, tweede Pinksterdag, met die ene bijzondere hitparade. En wie er dan ook is, is Hans Grootes. En wie er nu is ook Hans Grootes. Man met de grootste platenkast van het radiostation. Een heel fijn weekend gewenst. En veel plezier met Hans.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Utrecht heeft gisteravond een grote solidariteitsactie plaatsgevonden voor mensen die asielzoekers in Nederland welkom heten. De demonstratie was georganiseerd als tegenreactie op de vele anti-AZC-protesten van de afgelopen tijd. Ondertussen blijft de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel onverminderd hoog. De opvang zat vannacht zo vol dat asielzoekers moesten uitwijken naar andere locaties, waaronder het Drentse Gieten en Amsterdam. Minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. En bestaande koopwoningen waren in april dit jaar gemiddeld 4,3% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel de prijzen dus nog altijd stijgen, vlakt de groei wel wat af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De woningprijzen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Na een piek in juli 2022 volgde een periode van daling. Maar sinds 2023 zit er weer een stijgende lijn in de huizenprijzen. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag waarbij het kwik oploopt tot zomerse temperaturen. Rond 10 uur is het al gauw 18 tot 20 graden en er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Later vandaag wordt het ongeveer 25 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan meerdere files in het midden van het land. Wel opvallend, onder andere op de A27 Almere-Gorkum. Bij Houten, gaten in het wegdek. 2 rijstroken zijn dicht. Vanaf Utrecht-Noord een file van 15 minuten. Dan de A28 Zwolle-Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken een kwartier. Ook daar een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Dan de A12 Arnhem-Duitse grens. Het is al vroeg druk voor die Duitse grenscontrole. 5 kilometer en 25 minuten. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

luisterde naar City Rhythm. Alsof de zon altijd een beetje schijnt. Zometeen duiken we in de sun met Stevie Wonder. Maar eerst een kleine shout-out. Want zonder herinneringen geen muziekgevoel. Om de weersverwachting even kracht bij te zetten. Dankjewel, zondekker. For Morning Memories. Jij zette de toon. Ik pak hem met plezier over. En ja hoor, dit zijn ze weer. De platen die je stiekem nog woord voor woord kent. De Toontunes. Zet hem net even harder. Niemand die het hoort.

0: Parijs, opgenomen in 1979. We gaan door met onze wekelijkse rubriek De Nedertoon Tune. En dat is deze week een hit uit 1986. Luister naar Frank Avolter.
1: De Nedertoon Tune.

De grote verdwijntruc die het tegenovergestelde bereikte qua hitnoteringen. In Excess met Disappear uit 1990. Een superhit, zo niet hun grootste wereldwijd. In Nederland in de top 40 piekte het nummer op de 9e plek. Zeg, we zijn onderweg naar de cliffhanger van deze week. Cliff Richard met een van zijn vele platen. En we hebben groot nieuws. Maar nu eerst naar de man die cardiologen versteld deed staan in de jaren 80. Want zegt u, wie kan...

door Marion Jarvis en de laatste single die deze mannen, naast Who Done It, Heaven Must Be Missing an Angel en Don't Take Away the Music, de hitparades inzongen. Golden Oldies Radio presents Tavares.

grote nieuws rond Cliff Richard dat er niet is. Tenminste, niet op dit moment. Big nieuws, het liedje komt uit de speelfilm Summer Holiday uit 1963. Deze week de cliffhanger in Toon Tunes. Nog wel een waarschuwing, er gaan nogal wat AI-berichten en filmpjes rond die veronderstellen dat Cliff Richard weer aan het toeren zou zijn. Dit is niet het geval. Zijn fanclub verwijst daarom ook met klem naar de official Cliff Richard website voor correcte info. Zeg, heb jij de weerberichten al gehoord?

0: tijd met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Frank, Paul en Serge. Je bent welkom. Elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Always feel good, Golden Oldies Radio.
2: All the hits that bring back memories on Golden Oldies Radio.

1976, het jaar dat ik als beginnend DJ naar Avro's Top opkeek en deze tune voorbij hoorde en zag komen. Ad Visser en de danseressen, onvergetelijk. Mocht je deze periode niet hebben meegemaakt, we hebben de beelden nog. Kijk maar eens op het Topop YouTube kanaal. The Crown Heights Affair en Dancing. Aanstaande maandag is het zover. De Vergeten Plaat Top 100 editie 2026. Voor de editie van volgend jaar wil ik je deze tip meegeven van eigen bodem. Dit is de band Blue Feather.

that you came. Zou in het rijtje moeten passen van Boy, Zone en East 17. Toch klinken ze wel een beetje anders als boyband. De boyband Wanted met een hit uit 2011. Na het overlijden van bandlid Tom Parker in 2022 is de band in zijn originele bezetting gestopt. Het is maar dat je het weet. Over East 17 gesproken, die hoor je in het volgende uur. Zometeen eerst het nieuws van 11 uur hier bij Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Een groep van ongeveer 100 asielzoekers is vanochtend teruggekeerd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, nadat zij de nacht hebben doorgebracht in een sporthal in Gieten. Voor deze groep was vannacht geen plek in het aanmeldcentrum, waarna zij rond 22:30 met twee bussen naar Gieten werden gebracht. Vanochtend zijn de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel. Het is momenteel nog niet duidelijk of er intussen wel opvangplek voor ze is. Het Nationaal Cybersecurity Centrum waarschuwt dat bedrijven en instellingen klaar moeten staan voor een nieuwe golf aan cyberaanvallen, waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie. AI blijkt namelijk aanzienlijk beter te zijn in het hacken dan de mens. Om zich hiertegen te wapenen adviseert het centrum dat bedrijven zelf ook AI gaan inzetten. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. En bestaande koopwoningen waren in april dit jaar gemiddeld 4,3% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel de prijzen dus nog altijd stijgen, vlakt de groei wel wat af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De woningprijzen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Na een piek in juli 2022 volgde een periode van daling, maar sinds 2023 zit er weer een stijgende lijn in de huizenprijzen. Het weer nog vandaag verloopt zonnig en warm met temperaturen die variëren van 24 graden in het noorden tot zo'n 29 in het zuiden. In de middag ontstaan er wel wat stapelwolken, met name in het noordoosten. Morgen opnieuw een zonnige en warme dag. Het wordt dan 23 graden in het noorden en 30 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. Dat merk je onder andere op de A2 Utrecht en Bos. Bij Alfred Everdingen gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij en de vertraging lost gelukkig op. Nu nog wel 25 minuten. Dan een nieuw ongeluk bij knooppunt Markiezaad op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens. Je hebt een half uur vertraging vanaf Tolen. Verder nog de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Houten heb je gaten in het wegdek. Twee rijstroken zijn er dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

ken je Fred Astaire nog? Dat is het andere nummer van deze Delftse band. De Mo uit 1982. Je hoorde ze met Cheese. Geen gitaren, maar simpelweg alleen maar toetsen en een fagot. En we gaan de dag lachend in en ook weer uit. Zelfs als je net niet bent gegroet bij de koffieautomaat. Laat je niet kisten, het is jouw dag vandaag. En hier bij Golden Oldies Radio gaan we terug in de tijd 1969. Diana Ross, The Supremes en The Temptations.

Date met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Frank, Paul en Serge. Je bent welkom. Elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

de een of andere manier moet ik denken aan haar andere bekende single, Because the Night. Naar mijn gevoel bekender dan dit Dancing Barefoot, maar kijkend naar de historie van de Nederlandse top 40, scoorde dit nummer hoger, nummer 39. Because the Night kwam niet verder dan de tipparade in 1978. Zoveel informatie rond een bijna 80-jarige zangeres.

hebben je de zon beloofd. En dan krijg je hem ook hier bij Golden Oldies Radio. Feeling Good van Frank Canimondo uit 1990. Ik kijk met een scheef oog even naar het volgende liedje dat we gaan opzetten. Dat gaat over Ibiza. En ik heb voor het gemak eens even de weersverwachtingen erbij gehaald voor de komende dagen, zowel in Nederland als op Ibiza. Vandaag wordt het daar 25, bij ons 27. Zaterdag 24 op Ibiza, maar liefst 29 in Nederland. Zondag 25 op Ibiza, 32 in Nederland. En dan hebben we maandag, tweede Pinksterdag, tijdens de uitzending van de Vergeten Plaat op 100. 26 graden op Ibiza en hier 33. Je zal op Ibiza wonen. Dan zul je het koud hebben. Dit is Sandy Martin op Golden Oldies Radio. Uit 1984, Ibiza.

zomaar wat bluesrock op je radio van een van 's werelds beste gitaristen, Stevie Ray Vaughan. Hij werd in Europa voornamelijk bekend door gitaarwerk op Let's Dance van David Bowie, maar was in Amerika al een grootheid. Op dezelfde avond dat hij met onder meer Eric Clapton en Robert Cray optrad in Wisconsin, kwam hij om het leven bij een helikopterongeluk, slechts 35 jaar oud. Je hoorde Stevie Ray Vaughan met Pride and Joy. Deze info staat wel een beetje haaks op de titel van het volgende liedje. Hier is Yves LaRocque en Rise Up.

Tijdens Goud van Oude Avonden vaak te horen in de versie van de Blues Brothers. Op Golden Oldies Radio hoor je uiteraard het origineel van Solomon Burke uit 1964. Dit zijn de Toon Tunes met Romantiek. You

Tweede Pinksterdag hoor jij op Golden Oldies Radio de vergeten plaat top 100. Van 10 tot 6 uur, 6 DJ's, 100 platen. Een weldaad voor je oren. Tweede Pinksterdag, Golden Oldies Radio.

Als je zo dat synthesizer loopje hoort, dan zou je bijna gaan denken dat het Gary Numan is met Friends Electric of iets dergelijks. Het is echt niet zo. Het is een band waar niet zo heel veel over te vertellen valt, behalve omdat ze uit Australië kwamen. En dat dit een hit was in 1979, begin 1980. Me Sex hoorde je met Computer Games. En Me Sex, wat moet ik me daarbij voorstellen? Doe mij maar noedels.

liefhebbers van de 60s en nederpop. Dit waren twee vliegen in één klap. The Outsiders met Wally Tax en Ronald Splinter. En de single Touch uit 1966. Zeg Loijten, dit was hem weer voor vandaag. De Toon Tunes voor deze vrijdag. Ik wil graag met je afspreken voor aankomende maandag tijdens de uitzending van de Vergeten Plaat op 100 op Tweede Pinksterdag. Ik wens je alvast een heel fijn weekend en ook veel plezier met Edwin Simonis zometeen in de Leeuwenkuil. Ik zeg adios.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Qatar Airways keert dit jaar geen bonussen uit aan de bijna 60.000 medewerkers. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de verstoring van het luchtruim heeft de luchtvaartmaatschappij tienduizenden vluchten moeten annuleren. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De Pinksterdrukte komt verder en verder op gang. Momenteel al meer dan 200 kilometer file, onder andere op de A12. Het is druk voor de Duitse grenscontrole, ongeveer 20 minuten daar zo. De andere kant op, dus vanaf de Duitse grens ook een file. Veel Duitsers komen bij ons het Pinksterweekend doorbrengen. 20 minuten vertraging daar ook. Dan een spoedreparatie bij Kootwijk op de A1 vanuit Hengelo naar Amersfoort. Vanaf knooppunt Beekbergen een file van 35 minuten. De weg zelf is daar bijna helemaal dicht. U kunt er wel langs over de vluchtstrook. Dan gaat in de weg bij Houten op de A27 Almere-Gorkum. Vanaf Utrecht-Noord 8 kilometer, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

goede vrijdagmiddag hier op Golden Oldies Radio met Bobby Brown uit de tijd dat er nog niks met hem aan de hand was. Hij nog niet was met Whitney Houston en dat scheelt een hoop. Een slok op een borrel, kan ik u melden. Maar wat waren zijn plaatjes leuk. De opvolger destijds van Michael Prerogative was Every Little Step en het werd een wat kleinere hit voor hem in Nederland, maar wel een plaat die we meteen draaiden, omdat hij ook als knaller op mijn pagina heeft gestaan. En dat deed hij afgelopen maandag, de 18e mei. Zo, dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom hier op Golden Oldies Radio in het huis van de lekkere hits. De Leeuwenkuil bij je tot 2 uur. Met dank aan Hans Groters voor zijn prachtige Toontunes. Wat is het toch een lekker programma, hè? En wakker worden met John Dekker hier op de vrijdagochtend van 8 tot 10. Dat was ook een genot voor de oortjes. Nou, ik hoop dat ik het ook zo lekker kan maken voor je. Ik denk het wel eigenlijk. Je eet misschien een boterham nu, dat kan. Dan eet smakelijk en geniet van alle platen die we voor je hebben. Bijvoorbeeld het verzoekje van Jan Leeuwerink. Hij vraagt om de Golden Earring. Hoe noemt hij het zelf? Unplugged. Ja, The Naked Truth, zo heet het album. En daarop staat I Can't Sleep Without You, met publiek opgenomen. Dus dat is anders.

0: van Joop de Graaf. Die gaat vandaag over Wally Tux. Hij vroeg om Wally met Oh Miss Wonderful. En dat was het plaatje wat je hoorde hier in de Leeuwenkuil op Golden Oldies Radio. Vrijdagmiddag. Het is vandaag 22 mei. En wij zijn erbij. In de volle vrijdag met de Friday Experience. En daarin is het tijd voor nieuwe muziek in de Leeuwenkuil. Ik denk dat ze uit Nederland komt, want haar naam is Suus. Ik kan me niet voorstellen dat er veel anderen zijn. Het is of Nederland of België. Ik zal het nog even voor je opzoeken. Wat ik je wel even wil vertellen is dat ik zojuist de verkeerde promo gedraaid heb. Dat is mijn eigen promo en ik draai hem verkeerd. Ja, want daar zit Bram in. Bram is de volgende week. Vanmiddag hoor je na Ron van Arnhem straks. Frank van Roosendaal. Oh nee, na Rob van Genderen is dat. Frank van Roosendaal dus. Na Rob van Genderen komt Frank van Roosendaal vanmiddag tussen 5 en 6. Voor Paul Bakker. Dus dan is je dag weer compleet als het gaat om de juiste programmering. Ja, dat komt door het vertrek van Mark van vorige week. Hè? Ja, dat doet dat. Het is tijd dus voor Suus en haar nieuwe single. Die heet Half as Cool. En als die zo half as cool als Suus is, nou, dan is het toch nog wel de moeite waard, hoor.
1: Nieuwe muziek

met Amateur Hour nu te horen op verzoek van Jok Hartnagel. En ik heb de heren even gevolgd. En in 2025, vorig jaar dus, brachten ze nog hun laatste EP uit. Dat heet Matter. En daarop staan ook 4 fantastisch leuke nummertjes. Maar die komen helaas niet meer in de hitparade. Dit deed het beter in, ik meen, 475. Iets in die richting in ieder geval. Daarvoor Suus, Half is Cool. En ik heb het even voor je opgezocht. Ze is bijna Duits, want ze woont in Limburg. Of ze komt uit Limburg in ieder geval. Daar zal ze niet meer wonen waarschijnlijk. Maar, want anders maak je je niet zo single. Dat gebeurt bijna niet vanuit Luxemburg. Of vanuit Limburg. Maar Suus dus uit Limburg met Half is Cool hoorde je voor de Sparks met Amateur Hour. En nu is het tijd voor de Leeuwenkuil Dubbeldraai. Een band met 3 hits in Nederland. Ik heb er 2 van kunnen draaien natuurlijk in de Leeuwenkuil Dubbeldraai. Anders was het een trippeldraai geworden. En dat doen we niet. Nee, het is een dubbel. En dan doen we meteen hun 2 grootste hits. Beide uit 1988. Je hoort vandaag Inner City. De Leeuwenkuil.

vandaag voor Inner Surrey, want Inner Surrey wordt gedraaid op de radio en dat gebeurt niet zo heel vaak. Je zou ze ook op de Vergeten Plaat op 100 pagina kunnen plaatsen op Facebook. De Gor Vergeten Plaat op 100, u kent hem inmiddels. Of nog niet, en dan wordt het tijd dat je hem gaat kennen en dan moet je er even naartoe. Op Facebook dus, GOR, de Vergeten Plaat top 100. En als je daar plaatjes neerzet, dan doen ze nu mee voor 2026, want aanstaande maandag, tweede Pinksterdag, dan hoor je de allereerste van 10 tot 6 uur. En ik ben zelf degene die het spits mag afbijten. En dat zal ik dan ook met verve proberen te doen. Om 10 uur 's ochtends. Op tweede Pinksterdag. Nou, ik ben benieuwd wat het gaat worden. Maar ik hoop dat je erbij bent in ieder geval. Want dat er lekkere platen in staan die hele dag. Dat is een feit. Ja, deze staat er bijvoorbeeld niet in. Nee, uit 1971 hebben we een Shazammer van Carole King. En die heet So Far Away.

heerlijke rock and roll uit het begin van de jaren 70 van een band die in de jaren 70 vooral de ene na de andere hit scoorde en nu werd aangevraagd vanuit Limburg door Dimfy en Marco Stoppazoni. En dat deden ze goed, want Slade met Come On, Feel the Noise. Ja, dat is lekker op de vrijdagmiddag. Nu heb ik even tijd om wat boterhammen te gaan smeren. En ik zet er ook maar meteen een pot thee bij. En als dat nog niet genoeg is om die 4 minuten die nu komen te volbrengen, dan doe ik nog wel wat. Misschien ga ik nog wel even naar de wc ook. Want dit is het verzoekje, dames en heren, van Bert Letten.

Tweede Pinksterdag hoor jij op Golden Oldies Radio de vergeten plaat top 100. Van 10 tot 6 uur, 6 DJ's, 100 platen. Een weldaad voor je oren. Tweede Pinksterdag, Golden Oldies Radio.

0: Learning Japanese van de Vapors. Wat een leuke plaat was dat. En hij kwam uit mijn collectie van Japanse... Nee hoor, Japanse knallers. Nee, zo erg was het niet. Nee, hij staat gewoon hier op een papiertje. Op vrijdag 8 mei was hij het, de Vapors met Learning Japanese. En ik vind het ook typisch zo'n plaatje dat thuis hoort in de vergeten plaat op 100. Of hier dit jaar al in staat, ik weet het niet, maar... Als je luistert, net als ik, buiten mijn eigen uren luister ik naar de rest, want ik wil weten wat er allemaal in staat. Misschien staat Turning Japanese er wel in. En als je het erin wil hebben voor volgend jaar, dan zou ik zeggen, als hij er nog niet staat, zet hem dan op de GOR Vergeten Plaat op 100 pagina op Facebook. Zoek hem even op, word lid en plaats je favoriete liedje erin, wat je al een tijd niet gehoord hebt op de radio. En dat was met deze Turning Japanese, denk ik, ook wel het geval. Zometeen aan de andere kant van het nieuws van 1 uur hebben wij hier op Golden Oldies Radio deel 2 van de Leeuwenkuil. Ik hoop dat je meegaat en ik heb nu nog Def Leppard voor je met Let's Get Rocked en ook nog een stukje Brothers Johnson als het zo uitkomt.
1: Zometeen meer de Leeuwenkuil.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer.
1: Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

De stem van You Ain't Seen Nothing Yet. Die hoorde je hier ook in Iron Horses. Sweet Louie Louise uit eind jaren 70. Een plaat die een hit werd in Nederland. Niet zo'n hele grote. En dat is best wel erg, want als je hem nu in 2026 hoort, aan het begin van de tweede uur van de Leeuwenkuil, zeg je toch van, hé, hey, die ken ik. En hé, hey, wat is die lekker. Ja, toch? Of niet soms? Nou ja, laat het maar weten. Edwin, het goldenoldiesradio.nl is het e-mailadres. Zo, net als in uur 1 gaan we door met de lekkere plaatjes in uur nummer 2. En dat doen we tot aan Ron van Arnhem, die om 2 uur begint met zijn Absolute Classics. Daar zal You van Judith waarschijnlijk niet in zitten. Ik hoop het in ieder geval niet, want die is aangevraagd door Hans Geersing. En we draaien dat plaatje hier, omdat het een bijzonder liedje is, dat zeker. Ja, Hans heeft wel bijzondere liedjes. Hoor je ook op zaterdagmorgen, hier op Golden Oldies. Van 8 tot 10.

Nou, ik ga er maar vanuit dat alles in huizen van Kuilenborg in orde is. En dat dit puur toeval is dat dit plaatje wordt aangevraagd door Ronald. Ja, ik hoop het ook hoor trouwens. Een tip van de sluier hoor hier eens op verzoek van Ronald van Kuilenborg. Uit Wolvega. Zo. Dat is een moment, dames en heren, op de vrijdagmiddag. Hè? Ja, dat dacht ik wel. Boudewijn de Groot. Jeetje. Ja, en dan heb je ook nog een verzoekje van Renzo Keurhorst. Waarvoor ik straks ook nog een plaatje heb dat hij in de Gor vergeten plaat op 100 pagina heeft gezet van Prince. Dus die wordt erg verwend, die Renzo, deze week. Want zijn verzoekje van Gnarls Barkley, ja, die is er nu met Crazy.

bijzonder plaatje toch eigenlijk wel van General Public, die wij eigenlijk niet kennen van iets anders als Dishwasher. Maar deze, ja, Tenderness, zat in zijn geheugen. En dat is nou weer zo'n plaat waarvan ik niet weet of die bijvoorbeeld in de Vergeten Plaat op 100 van plaats hoeft te vinden. Want hij staat niet in het hitdossier, zelfs dat niet. Dus hij heeft niet eens de tipparade in Nederland gehaald. Het is waarschijnlijk een hitje uit Engeland of zo. Maar Frank schrijft er nooit wat bij, zet alleen een hoesje neer en dan moet ik het maar uitvogelen. En ik denk, nou, dan draaien we gewoon het plaatje en heb ik dit verhaaltje erbij. Ja, en Renzo Keurhorst, ik zei het al, had op de GOR Vergeten Plaat op 100 pagina op Facebook, waar jij ook nog lid van kan worden. En waar je dus plaatjes voor 2027 kan neerzetten, die er nog niet staan. Gebruik even de zoekfunctie om te kijken dat we niet 23 keer dezelfde plaat daar gaan zien, want dat is ook een beetje zinnig. Want dan krijgen ze nooit genoeg duimpjes. En daar gaat het toch uiteindelijk om. Hij heeft Prince and the Revolution daar geplaatst met Pop Life. En van het album Around the World in 80 Days of zoiets dergelijks van Prince. Ik weet niet meer precies hoe dat ding heet. Maar het was wel een leuk album. Stonden aardige nummers op. Komt deze Pop Life. Nu voor Renzo en voor jouw oren. Want hij is leuk op vrijdagmiddag.

met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Frank, Paul en Serge. Je bent welkom. Elke vrijdag voor de volle vrijdag.

Een soort van pedofilistisch liedje. Ja, toch wel een beetje. Bobby Goldsborough en Summer the First Time. En als je de tekst een beetje gevolgd hebt, dan kun je er haast van uitgaan dat deze plaat model heeft gestaan voor Het werd zomer van Rob de Nijs. Want ja, deze Summer the First Time heeft precies hetzelfde idee erachter als Het werd zomer. Zelfs de teksten waren bijna gelijk, alleen het melodietje was compleet anders. Werd aangevraagd door Wessel Vaassen en hij kreeg hem ook te horen hier op de radio. En dan weer zo'n Shazammer van Jawelste, dames en heren. En dan ook nog een Shazammer die, dat werd hij echt. Hij werd knaller. Ja, ik had het ook niet verwacht, maar het gebeurde wel op woensdag 22 april namelijk van dit jaar 26. Stond op mijn pagina's op Facebook. Blue Sky en Mastodon. Deze plaat van Pink Floyd. Een van de meest waanzinnige nummers uit de top 2000. The Great Gig in the Sky. Met die krijsende dame in het midden. En ook nog wat verderop. Je gaat het allemaal horen hier op Golden Oldies Radio.

applaus hoor voor de Talking Heads. Van het album Stop Making Sense hoorde jij de live versie van Once in a Lifetime van de Talking Heads. Een plaat die ook als knaller genoteerd stond op mijn pagina en boem, daar was die weg. Ja. En dat deed hij op vrijdag de 24 april. En het leuke is, je kent het origineel natuurlijk, dat was een hit in 1981. En deze die je zojuist hoorde was een hit in 1985. Wel een kleinere, maar hij stond in de hitparade. Kun je niet zeggen, of misschien ook wel trouwens, van de plaat die Fred Schaftenaar heeft aangevraagd. Want ik had afgelopen week de Novo Band in een 12-inch versie waar je ongeveer een minuut van hoorde. Fred denkt, dat is wel erg weinig, laten we dan een andere van ze aanvragen. Take It to the Streets. Nou heb ik

So, Since You've Been Gone van Rainbow hoorde jij hier op Golden Oldies Radio. En ik vraag me even af, was dat nou Ronnie Dio die ik hoorde? Ik weet het even niet, maar maakt ook niet uit, hè? Wel leuk, zeker. Hey vrienden en vriendinnen, de show loopt naar zijn einde, maar we zijn er nog niet. Ik heb nog een paar plaatjes voor je en één daarvan is een losse vlodder van Johnny Tillotson. Die ga je zo meteen horen. Maar deze van The Boys Town Gang, ach, die ken je zeker wel. I Can't Take My Eyes Off Of You. Is iets voor Ron van Arnhem, denk ik. Ja, die hoor je straks na 2 uur, dus nog even wachten.

Wat een drama op de vrijdagmiddag zo, zeg. Johnny de Latson uit 1961, een Billboard Hot 100 hit. En dat was me er eentje. En uit diezelfde tijd stamt ongeveer ook I'm Just a Lonely Boy. En dat klonk eigenlijk wel een beetje hetzelfde voor je ook. Niet als je dit zo naast elkaar had gehoord, maar dat deden we niet. Nee, zometeen veel plezier met Ron van Arnhem, Rob van Genderen, met Frank van Roosendaal, Paul Bakker en Serge van Brakel. En dan ben je tot 11 uur onder de pannen. Hier op de Friday Experience van Golden Oldies Radio. Ik ben de volgende week vrijdag weer na 12 uur. Na Hans Groters dus. En ik laat je alleen met Fergie en Big Girls Don't Cry. En een heel fijn weekend alvast. Met heel veel lekkere programma's ook op de zaterdag en zondag. Doei doei!

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer. En vannacht koelt het af naar 12 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Het is immers het begin van een lang Pinksterweekend en voor veel mensen het moment om op uit te trekken. Dat zien we bijvoorbeeld op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Echt en Meersen. 22 kilometer langzaam rijden. De vertraging is bijna een uur. Ook op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven ongeveer een kwartier vertraging. En na een ongeluk viel op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Loenen is de vertraging een uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Malaysia. De band uit Engeland die bestond uit leden, ex-leden van Emerson, Lake & Palmer, King Crimson en Yes. Dus niet zomaar band, zeg maar. Ze werden ook al een beetje betiteld als een soort van supergroup eigenlijk. Ja, toch een x-aantal singles uitgebracht en ook een aantal albums vanaf 1982 tot en met 2014 zelfs. Hebben diverse malen ook singles uitgebracht in Nederland, waarvan slechts één de hitlijst heeft gehaald. En dat was deze, Heat of the Moment in 1982 alweer. Golden Oldies Radio, daar luister je naar. Het is 2 uur geweest, tijd voor Absolute Classics. En dat gaan we doen tot 4 uur vanmiddag. Op deze 15e mei, dag nummer 135 van het jaar. En dat betekent in dit geval nog 230 dagen te gaan voordat we het einde van het jaar gaan komen. Ja, wat gaan we allemaal doen weer in de Absolute Classics? Natuurlijk gaan we straks nog de dansvloer op. Uiteraard in de 2e uur is dat. Naamplaatje heb ik nog. We gaan nog live het podium op. Wat oud nieuws van vandaag uit het verleden. In de zogenaamde OJA-momenten. Dat is originaal zometeen. En we gaan straks even kijken wie er vandaag, behalve dat ze beroemd zijn, ook nog zijn geboren.
1: Dit is tot 4 uur.

0: de mannen komen gewoon uit Baren in Nederland vandaan. Le Baroque, zo heten ze. En Such a Cat, een plaatje wat ze in 1984 nog een keer hebben uitgebracht.
1: Zich staan ook nog wat mensen vandaag, behalve dat ze beroemd zijn, ook nog geboren.
0: Ja, die zijn er. We gaan even een kijkje nemen in de lijst van jarigen dan wel geboren vandaag. Want Eddie Arnold, dat is een hele beroemde countryzanger in Amerika, die is vandaag wel geboren, maar overleden al in 2008. Hetzelfde geldt voor Trini Lopez. Wel vandaag geboren, overleden in 2020. Rod Kumbus, hij is van de Strokes. Graham Goble van de Little River Band. Dennis Hardy Fredrickson, oftewel Fergie. Hij is van Toto. Onder andere Toto, heeft meerdere dingen gedaan. Ook hij is al overleden, 2014 ook. En Herman Schulte vandaag, de zanger van Cadans. Mike Oldfield, kennen we ook wel natuurlijk. Andrew Eldridge van The Sisters of Mercy. Jasmine van den Boogaarden. Een Nederlandse naam, maar dan komt ze, heeft Nederlandse roots. Maar het is een Engelse zangeres. We kennen haar beter onder de naam Birdie natuurlijk. Ook Mr. Props viert vandaag zijn verjaardag. En Dario Balden Rbembo. Een Italiaanse zanger. En vandaag de geboortedag van Ian Amy. Ian Frederick Stephen Amy, oftewel Ditch. En hij is een van de leden van Dave D, Dozy, Big en Ditch. Vandaag op deze dag geboren, overleden in 2024.

Mark zit af en toe op YouTube nog wel eens die uitzendingen te bekijken waar hij jurylid is. Is het The Voice of England of zo? Ja, dat is wel eens. Ja, dat is toch hartstikke leuk dat hij af en toe even opstaat en gewoon even een lekker deuntje zelf even gaat zingen. Of soms ook mee gaat zingen met een van de kandidaten. En dat zie ik in Nederland nog niet echt gebeuren, dat Ilse of wie dan ook. Ja, Dinant, die zou ik daar en dan nog wel een keer... Die zou dat nog wel een keer doen, denk ik. Maar niet zo vanuit zijn stoel, weet je wel. En dan doet hij toch maar even die Tom Jones. 80 jaar geweest. If I only knew. Absolute Classics. Met de Corgis.

De Corgis en de True Life Conventions. En de Corgis, die kennen we natuurlijk ook nog wel van de andere liedjes die ze hebben uitgebracht. Natuurlijk, Everybody's Gotta Learn Sometime. En Rover's Return bijvoorbeeld. Sorry. En dit was nog een plaatje die ook een beetje in de vergeethoek terecht is gekomen. Trouwens, daarover gesproken, tweede Pinksterdag. Trouwens, de vergeten plaat top 100. Dat is op tweede Pinksterdag, op maandag dus, gaan we die uitzenden. En dat is een hele mooie lijst. Ik heb de lijst al gezien. Ja, dan kom je inderdaad plaatjes tegen die... Oh ja, verrek. Die is er ook nog. Dus... tweede Pinksterdag dus. Kun je erbij zijn. Ja, waar is de tijd voor? Oh ja, dat is originaal natuurlijk. Een originele uitvoering van een plaat die je wellicht ook kent door andere artiesten ingezongen. En die misschien wel een hit zijn geweest. Het zou maar zo kunnen. Het plaatje die we nu hebben is geschreven door Bobby Womack en Shirley Womack. Shirley Womack is de schoonzus van Bobby. Want Shirley is getrouwd met de broer van Bobby. Ja, om het lekker ingewikkeld te maken. En Bobby die heeft ook iets te maken met de allereerste originele uitvoering ervan. Maar laten we eens even wat nummers doornemen van artiesten die dit nummer ook hebben opgenomen. Onder andere de Rolling Stones, die deden dat in juni 1964. Well, baby used to stay out all night long. She made me cry. De man waar Waylon zijn naam aan heeft te danken, Waylon Jennings, uit 67. En dit zijn onze eigen Bittanks, uit 69. Ja, Rod Stewart natuurlijk. In 1970 was dat.

0: you very much. I love you.
1: I love you.
2: I love you.
0: Louis,
1: ridiculous. Ja, en de grote man daarachter was Bob Crewe. En Bob Crewe, een man die in 2014 al is overleden, maar die heeft zoveel gedaan in de muziek, muziekgebeuren en zo. In de jaren 60 al voor de Four Seasons. Diverse platen geschreven, samengewerkt met de Four Seasons, dus met Frankie Valli en Bob Gaudio, die daarbij zat. Die flink wat hits mee geschreven, onder andere Silencing's Golden, I Can't Take My Eyes Off Of You, en eigenlijk te meer, te veel om op te noemen. Lady Marmalade bijvoorbeeld, van LaBelle, ook van zijn hand. Goed, nou ja, dat is Bob Crewe. Van Discotex and His Little Sexy Legs, zullen we maar zeggen. Get Dancing, zo heette dat. Trini Lopez, die is vandaag op deze dag geboren. En een van zijn hits was deze, Lemon Tree.

0: Trini Lopez. The Lemon Tree.
1: The Experience Friday.
2: Ja. Wat gebeurde er vandaag in het verleden? Dit zijn de Oh Ja momenten van
0: 15 mei. En we blikken weer wat highlights even terug naar het nieuws van vandaag. In het verleden. Dingen die je misschien ooit eens gehoord, geleerd of gelezen hebt. Vandaag bijvoorbeeld in 1904 bij een brand op het passagiersschip General Slocum komen in de haven van New York 1000 mensen om het leven. En in de 1928 vandaag de Flying Doctors Service in Australië gaat van start. De dienst werd opgericht door een dominee die hulp wilde verlenen aan mensen in afgelegen gebieden in Australië. Jaren later zou er een succesvolle televisieserie verschijnen over de vliegende dokters. En vandaag in 1940 in New York worden de eerste nylonkousen verkocht. Ze zijn meteen een enorm succes. Werden ook gebruikt trouwens in de Tweede Wereldoorlog. Over de Tweede Wereldoorlog gesproken. Vandaag was al de capitulatie van het Nederlandse leger in 1940. We waren net begonnen. En vandaag in 1948. Egypte, Jordanië, Syrië, Irak en Libanon die vallen Israël binnen. Net een dag eerder had Israël de onafhankelijkheid uitgeroepen. De Israëli's die kunnen de aanvallen van de 6 Arabische legers afweren en gaan in de tegenaanval. De strijd die zou duren tot het staakt het vuren in 1949. En in 1971 vandaag een stelletje gehuurde avonturiers pleegt een bomaanslag op de Mebo 2, het zendschip van Radio Noordzee. Veronica blijkt achter de aanslag te zitten. Bul van Wij die wordt daarvoor opgepakt en krijgt daarvoor ook gevangenisstraf. En vandaag in 96, precies 30 jaar geleden, de Russische president Yeltsin, hij schaft de dienstplicht af. En justitie in Groningen gaat oud-staatssecretaris van Economische Zaken Evenhuis vervolgen op verdenking van fraude. Dat is in 97 vandaag. Evenhuis wordt onder meer van verdacht de Groninger Kredietbank te hebben opgelicht.

0: En vandaag in 98, Nederlanders beschrijven deze dag voor de toekomst. Onderzoek in 2098. Dat is ergens in een kluis neergelegd. Er is ook een film van geweest, weet je wel. Dan moesten de kinderen dat ook opschrijven. En dat werd in 1960, zeg maar, werd het dan weer opgegraven. En in dit geval hebben ze dus in 98, is die dag beschreven. En in 2098, ga ik helaas niet meer meemaken, dan weten we hoe zij toen geleefd hebben, zeg maar. En wat er speelde. Vandaag in 2002, de verkiezingen voor de Tweede Kamer leveren een aardsverschuiving op. De paarse partijen PvdA, VVD en D66 krijgen zware klappen. Grote winnaars zijn LPF van de onlangs vermoorde lijsttrekker Pim Fortuyn. En het CDA van Peter-Jan Balkenende, die later premier zou worden. En dan hebben we ook nog Oekraïne, die wint het Songfestival in Istanbul voor de 49ste, ja niet de 49ste keer, maar wel het 49ste Eurovisie Songfestival. Ruslana, die wint het festival met Wild Dance. Ja, muzikaal gaan we ook even terug naar 1971.
1: Nummer 1.

Kadan. Zoals dat en de intimiteit vandaag op deze dag geboren is Herman Schulte, de zanger van Kadan. En daarvoor natuurlijk Gilbert O'Sullivan en Underneath the Blanket Goal. Stond op nummer 1 destijds. In 1971. Hij bleef daar 2 weken staan trouwens. Ja, even een kleine vermelding nog als extra. Ja, leuk trouwens ook om te vermelden is dat in Engeland volgend jaar is dat pas, maar goed. Dan weet je het vast. In 2027 namelijk wordt een officieel The Beatles Museum geopend in Londen. En Paul McCartney, een van de twee nog levende Beatles, is blij met de komst van het museum. De Fan Experience komt op 3 Savile Row. Het oorspronkelijke adres van de Beatles platenmaatschappij Apple Corps. En in de kelder van die locatie is ook het album Let It Be opgenomen. Ook gaf het legendarische groep bestaande uit McCartney destijds, Lennon, Harrison en Ringo Starr in 69 haar laatste concert op het dak van datzelfde pand. Volgend jaar dus specifiek voor de Beatles fans. Die kunnen dan daar terecht voor het Beatles Museum. Toch hartstikke mooi, hè? Absolute Classics met Mr. Props. Ook de man die vandaag jarig is toevallig. Nothing Really Matters op Golden Oldies Radio.

2014 komt hij. Nou, zo net op tijd natuurlijk, want we gaan met Absolute Classics niet verder terug dan 2015. Volgend jaar wordt het 2016. Toch een beetje rekening houden met de tijd dat het wel een soort van klassieker moet zijn, natuurlijk. Ja, Mr. Prop dus en Nothing Really Matters. Precies vandaag in 1961 komt Every Beat of My Heart, de debuutsingle van Gladys Knight en de Pips, gelijktijdig in twee uitvoeringen binnen in de Billboard Hot 100. De oorspronkelijke uitvoering van het door Johnny Otis geschreven nummer, die wordt uitgebracht onder de naam The Pips. En dat is ene Hunter die dat doet. En ja, die was ook een beetje vergeten om de groep onder contract te nemen. En zo kon het ook gebeuren dat Fury Records met de groep aan de haal is gegaan. Nou, de ondertekening van het contract wordt in de Belltone Studios in New York, de tweede versie van Every Beat of My Heart, opgenomen. Die vervolgens door Fury wordt uitgebracht onder de naam Gladys Knight and the Pips. VJ Records die wint vervolgens wel de rechtszaak die dan komt. En de oorspronkelijke versie, dat is wel leuk, die komt tot 6 in de Billboard Hitparade. En die versie van Fury die blijft steken op nummer 45. Ja, de Pips, die hebben we hier. En Every Beat of My Heart. Nee.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. 2 mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Tackle Train en Go Like Elijah. Ja, welkom terug in de tweede uur After Classics op Golden Oldies Radio. Mijn naam is Rob Aardim en ik ben nog een uur bij je, dus dat gaat nog heel gezellig worden, denk ik. Ja, ja. The greatest hits.
1: Ron van Arnhem. Absolutely the king of the classics.

0: de naam zou je het misschien niet zeggen, maar ze komt uit Canada. Deze Canadese muzikante dus, Lisa Del Bello. Maar we kennen haar beter onder de artiestennaam Del Bello. Ze is vandaag op deze dag trouwens ook geboren. Dit was haar hit uit 1987 alweer. En dat heet gewoonweg Tango.
1: Absolute Classics.
2: Typisch een programma van Ron van Arnhem.
0: Ja, precies. Ja, en als je naar buiten kijkt, de zon die schijnt. Hartstikke mooi weer. Maar toch breken de wolken dan weer. Tussen op de radio. Met de moe.

0: The Flowers in the Rain.
1: Nou, gelukkig schijnt hier de zon vandaag. Dus, en niet alleen vandaag, dat geldt ook voor morgen en de komende dagen. Dus dat gaat in ieder geval een mooi Pinksterweekend in het vooruitzicht hebben. Ja, vandaag op 22 mei 1979 bereikt het album Live at Budokan van Cheap Trick in Amerika de gouden status. Live at Budokan is een live registratie van een concert dat Cheap Trick in 1978 in Budokan Hall in Tokio heeft gegeven. Het album komt op 24 februari 1979 de Billboard albumlijst binnen en haalt uiteindelijk een vierde plek. En omdat Live at Budokan zo'n succes is, wordt de release van het nieuw te verschijnen studioalbum Dream Police een behoorlijke tijd uitgesteld. Die verschijnt pas uiteindelijk in oktober 1979. Ja, en op dat album
2: Absolutely Live.
1: Ja, Cheap Trick. And I want you.
3: I want you to want me.

0: Heerlijk is dit.
1: PM Dawn. Set Adrift on Memory Bliss. In Absolute Classics. Golden Oldies Radio. Ja, plaatje van de jaren 90. Van 90 even terug naar 73. Is niet de eerste uitvoering. Er zijn wat andere uitvoeringen geweest. Dit is een cover weer. Maar wel een hele goeie. The Black Flowers en Harlem.

0: als je dat hoort, dan doet het een beetje denken aan een musical. Hair bijvoorbeeld, daar zou het zo uit kunnen komen. Harlem Song, dat is een plaatje wat origineel volgens mij uit Frankrijk is gekomen. Door Lovers Love. Die waren volgens mij de eerste en die deden het ook in het Frans. En dit was ook een plaatje uit hetzelfde jaar trouwens. 73, maar dan door de Black Flowers. Tijd geworden voor het naamplaatje van vandaag.
1: Het naamplaatje van vandaag is...
0: Rebecca.

USA. Ja, het is jammer dat we hier nog niet aan de zee wonen. Maar misschien gaat het binnenkort een keer gebeuren als de klimaatmensen mogen geloven. Dan, dan gaat de zeespiegel nog wel een paar meter omhoog. En dan hebben we straks Utrecht aan zee bijvoorbeeld. En dan, dat is makkelijk. Dan hoef je ook niet zo ver te rijden natuurlijk om dan naar zee te komen. De Beach Boys waren dat natuurlijk en Surfing USA. Vandaag op deze dag geboren is Shirley Zwerens. Ja, die kunnen natuurlijk ook van heel even. Maar ze heeft ook een paar leuke Engelstalige plaatjes gemaakt. Big Boss Man bijvoorbeeld. Maar ook deze. Dat is wel haar grootste eigenlijk. It's me. Who else?

0: Shirley Swerus was dat en It's Me. Ja, vandaag op deze dag geboren, deze Shirley Swerus. Ja, heel even is natuurlijk ook heel bekend van haar. Ik zat een beetje te twijfelen ook tussen Big Boss Man, heel even en It's Me. Maar uiteindelijk is het It's Me geworden dus. Ik hoop niet dat je dat erg vindt en als je andere leuke suggesties hebt, dat je zegt van nou, ik wil heel even een keer horen. Laat het me weten. Kun je doen via de mail ron@goldenoldiesradio.nl. Dat is het e-mailadres dat je daarvoor gebruiken kan. Ja, wij gaan de dansvloer weer op met z'n tweetjes. Dat betekent dus ook weer de broek met wijde pijpen aan, de schoenen met hoge hakken en plateauzolen, de stoelen en tafels aan de kant. Want ja, voordat je het weet, dan breek je je nek daarover en dat is niet echt de bedoeling natuurlijk. En eventueel de spiegeltjesbol weer aan de muur bevestigen. Of aan het plafond, nog beter. Gaan wij met de voetjes van de vloer. In dit geval met Sharon Brown. Geboren in Harlem in New York City. Ze is het nichtje trouwens van Phil Medley. Die het nummer Twist and Shout mede heeft geschreven. En verder ook nog de dochter van drummer William Brown. En die speelde met muzikanten als The Isley Brothers en Cannonball Adderley. Ja, die ken ik ook niet hoor. Adderley. Ja, nou eigenlijk begon het al voor haar. Wat is dat geweest? 1976. Toen ze nummer heeft gezongen en ook in het achtergrondkoor te horen was. In het nummer Love Rocks Gonna You van Blood, Sweat and Tears. Afkomstig van het Mirror Image album van de gasten. Maar ja, haar grote doorbraak kwam natuurlijk pas in 1982. Daar haalde ze de Billboard hitlijsten mee, de danslijsten. En ook in Nederland stond de dansvloer altijd vol als de plaat gedraaid werd. En dan heb ik het over I'm Specialized in Love. Sharon Brown vandaag.
1: Lokhakken en wijde pijpen aan. Laat de spiegelbollen maar draaien. Verlicht de dansvloer. Shake your booty.
2: Dance Classic.
3: Hi, this is Sharon Brown. I specialize in love. And I'm hanging out with Ron Von Arnim at Absolute Classic.

Een lekker plaatje is dat van Akon en Right Now, na na na. Ja, nu we het toch over stranden hebben gehad, net al even. We zitten nog niet aan het strand, maar het Pinkster Weekend zou

Ivan Davis, hij is de zanger van de Ice House. En vandaag op deze dag geboren. Ja, het is altijd wel leuk als mensen op deze dag dan geboren zijn. Dus hebben we ook nog platen gemaakt om daar ook even een plaatje van te draaien natuurlijk. Crazy, dat was een van de grote voor Ice House. Ja, gaan we even terug naar de jaren 60.

0: Ja.
1: Dat was de versie van Ray Charles en zijn hit The Road Jack. Want anderzijds heb je ook nog de versie natuurlijk van The Stampeders, waar Wolfman Jack ook nog in te horen is. Even kijken, want dat zouden we moeten kunnen redden natuurlijk. Want we zijn al toe aan de laatste voor vandaag. Straks, na 4 uur, Rob van Genderen met de middagshow natuurlijk. En volgende week vrijdag even na 2 uur, dan spreken we elkaar weer als je tijd en zin hebt natuurlijk. Hier op Golden Oldies Radio, met een nieuwe verse Absolute Classics.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat er nog een geval is van het Hantavirus in Nederland. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip Hondius, waar het virus uitbrak. Dat schip is vanuit Turkije teruggekomen en geïsoleerd voor behandeling. Op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn 4 tenten van het Rode Kruis neergezet. De tenten zijn bedoeld als beschutting tegen de zon, niet om in te slapen, laat een woordvoerder weten. Er werden vanmiddag namen omgeroepen van ongeveer 20 mensen die daarna het terrein van het aanmeldcentrum opliepen. Of er plek voor hen is vrijgekomen, wilde een medewerker niet zeggen. De Oekraïense president Zelensky komt naar de NAVO-top over 6 weken in Ankara. Dat meldt NAVO-topman Mark Rutte. Hij heeft Zelensky uitgenodigd en hij zal er zijn, laat hij weten. Waarschijnlijk zal Zelensky niet aanwezig zijn bij een vergadering van NAVO-leiders. En ontloopt hij zo waarschijnlijk de Amerikaanse president Trump. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: This is the Friday Experience on Golden Oldies Radio. Nu, Rob van Genderen met de Vrijdagmiddagshow. Dit uur start met... Ta-ta-ta-ta-ta-ta, Etta James. Alleen de allerbeste classics.

staat je thuis op te wachten als je uit je werk komt. Met een zweep in de hand. En nog een keer. En maar roepen. I just wanna make love to you. Ze wordt gezien als een van de invloedrijkste soul- en blueszangeressen van de 20e eeuw. Ze won meerdere Grammy Awards en werd uiteindelijk opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Ze werd geboren in Los Angeles in 1938 en overleed helaas in 2012. En het liedje werd eigenlijk bedacht voor Muddy Waters.

0: hier ben ik weer.
1: Het is alweer 22 mei 2026. Het is bijna weekend. Dit is Golden Oldies Radio met de vrijdagmiddagshow tot 5 uur vanmiddag. Hallo. Met nu een classic uit de 80's.
2: Rob van Genderen op Golden Oldies Radio.
3: Hallo.
1: Ja, hallo. Daar zijn we weer. Nee.

0: zo meteen.
1: Alright. It's time for action.
0: Ja, dat is het zeker. Maar ik dacht, het is vrijdagmiddag. Het is tijd voor de vrijdagmiddagborrel. Ik schenk je eens even een lekker drankje in. Doen we straks samen even een koffietje of een theetje. Net wat je wil, hè. Het is maar wat je zin in hebt.

zijn overigens niet zo heel veel artiesten die een nummer hebben opgenomen met de Shuffle in de titel. Bob en Earl die kwamen met het origineel van deze. Covered door de Rolling Stones, de Harlem Shuffle. Dan had je nog Van McCoy, die had niet alleen de Hustle, maar ook de Shuffle. En dan was er ook nog Dance CC met de Wall Street Shuffle. Meer heb ik er niet gevonden. Als jij er eentje weet, geef

vandaag hoor. Het is namelijk de officiële dag voor de biodiversiteit. Ja. Dat is het ook de dag waarop in 1960 in Chili de zwaarste aardbeving ooit gemeten plaatsvond. En die had een kracht van 9,5 op de schaal van Richter. Er zijn ook al mensen jaren vandaag. Richard Wagner, de Duitse componist. Het Britse supermodel Naomi Campbell. En de Noord-Ierse voetballer George Best. Maar ook Morrissey, die mag een paar kaarsjes uitblazen vandaag. En mocht je niet weten wie Morrissey is, dat was de zanger van de Smiths.

0: Smith. Ik deelde dat laatst met mijn vrouw en die was niet blij. Die reageerde als volgt.
1: Wil jij je bek even houden?
0: Zo.
1: Ja, zo.
0: Je bent de Golden Oldies Radio. Het is bijna weekend, hè? Lekker. Ga je nog wat leuks doen? Ga je nog een potje voetballen? Ga je nog even lekker dansen ergens in de discotheek? Of pak je even een festivalletje mee? Of ga je gewoon een potje diamond painten? Dat kan natuurlijk ook, hè? Laat het ons even weten. Rob Begenderen at goldenoldiesradio.nl. Daarop kun je alles kwijt. Zometeen heb ik een leuke voor je klaarstaan. Stevie Wonder. And isn't she lovely? Maar nu eerst deze van Nederlandse bodem van nog niet zo heel lang geleden uit de top 40. Bluff en Bente zijn hier. Hoe hou ik dit vast?

Heb je dat ook? Stevie Wonder zingt dan Made from Love. Listen to the stars on 45, denk ik dan. Daar zat hij ook in, hè, Stevie Wonder. De man op de mondharmonica. Er zijn de mannen paarden die dat goed kunnen. Bruce Springsteen is er zo een. Natuurlijk onze Vlaamse Toet Stienemans. En natuurlijk Stevie zelf. Wat wel aardig is om te vertellen. In 1995 werd mijn eerste dochter geboren. Ik draaide toen ook al plaatjes op de radio. En een van mijn collega's draaide toen een paar minuten nadat het allemaal gebeurd was, draaide die dit liedje. Ja, dat was mooi. Dat blijf je altijd bij. Je bent bij Golden Oldies Radio. Dit is de vrijdagmiddagshow. We zijn nog hartstikke druk. We moeten toch de Duitse schuilplaten, die moeten we nog draaien. We hebben ook nog de vinyl disco hit. En ook het jaartallenrad komt nog aan de beurt. Laten we dat maar gelijk doen. Dan zijn we er maar van af. We gaan vandaag terug naar 2011. Je hoort de nieuwsfeiten uit 2011. En ik ga je een overzichtje geven van de drie best verkochte singles in de top 40 van dat jaar. Maar nu eerst, iGenesis. Deze gave van Peter Gabriel.

0: Jaren geleden zei ik dat tegen mijn ex-vrouw. Ik weet het nog goed. De letterlijke woorden die waren: schat, ik kan niet zonder je. Maar ik ga het toch proberen. Dat was Dominica en Gotta Let You Go. Een lekkere danshit uit de 90s. Het is er weer tijd voor. We gaan terug in de tijd. Ik ga even de tijdmachine programmeren. Zo. Gedaan. En we gaan terugvliegen naar het jaar 2011. En dan zijn we opeens aangeland in een jaar waarin de wereld op zijn kop stond. In het Midden-Oosten brak de Arabische lente uit met massale protesten en de val van leiders zoals Hosni Mubarak. Tegelijkertijd haalde de dood van Osama Bin Laden, de leider van Al-Qaeda, wereldwijd het nieuws. En in Japan zorgde een zware aardbeving en een tsunami voor de ramp bij Fukushima, de nuclear power plant. De wereld was in paniek. Ook in de techwereld gebeurde er veel. De baas van Apple, Steve Jobs, overleed en hij liet een enorme erfenis achter, terwijl smartphones en apps zoals Instagram steeds populairder werden. In de bios draaiden kastkrakers als Harry Potter en The Deathly Hallows, The Hangover Part 2. En op de bank voor de tv zat iedereen massaal te kijken naar een serie die uitermate populair zou worden, ook de jaren daarna. Game of Thrones. En we keken allemaal naar de eerste editie van dit grote spektakel op de Nederlandse televisie. In 2011 werd het talentenjacht voor de eerste keer uitgezonden op de Nederlandse televisie. Wereldwijd wordt de show overgenomen en het wordt een groot succes. In Nederland was het een tijdje van de buis, we weten allemaal waarom. Maar het nieuwe seizoen in 2026 zit er net op. En wat waren dan de drie grootste hits in de top 40 in het jaar 2011? Dat waren deze.
1: Nummer

Het is een boordevolle show vandaag, dus ik trek hem gelijk door. Want het is nog weer tijd voor de Neue Deutsche Schallplatte. En daarvoor gaan we terug naar de 80's. Een wereldwijde nummer 1 hit voor Nena. Dit is 99 Luftballons.

0: diese Woche die deutsche Schallplatte. Das war Nina und 99 Luftballons. Daar heeft iemand in Nederland ook eens een keer een liedje over gemaakt, hè?
1: Dat is een ballonnetje. Een ballonnetje dat danst in de wind. Aan een draadje naar de zon. Gaat zo lekker dikker op blon, blon, blon.
0: Dat was Toon Hermans. Had ook een hitje met een liedje over een luchtballon. Niet zo groot als die van Nena. De Duitse Zuidplatte voor deze morgen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Heerlijk, die West Coast klanken uit je radio. De Doobie Brothers, daar begonnen we mee. Dit uur van de Classic Mix-Up. Toch even Mark bedanken voor zijn inzet afgelopen maanden. Toch? Succes, jongen. Welkom bij de Classic Mix-Up. En ja, dat betekent dus dat je elke week een andere disjockey hoort. Hoe leuk is dat? Mijn naam is Van Roosendaal. En ik neem je dus mee tot 6 uur. Tot de hitkoffer van Paul Bakker. De Harley Brothers zijn hier met Who Is That Lady?

Kiss Me, Stephen Duffy hoorde je. Wat een lekkere plaat was dat uit 1983. Nog even Rob van Genderen bedanken, die zat een uurtje hiervoor. Rob, hoe was het in Amerika? De Bee Gees zijn hier. Even rustig aan. Best.

dit liedje is eigenlijk al zo oud, hè? Het origineel komt uit 1934. Kwam voor uit de film Dames uit 1934. En dit plaatje kwam natuurlijk uit een wat latere periode. Dat was Art Garfunkel met Only Have Eyes For You. En als we toch op de romantische tour bezig zijn... For the Other Half of the Sky. De ode aan Yoko Ono. John Lennon is hier.

zou de zanger uit Engeland komen, denk je? Ze noemen dat een Cockney-accent. Plaatje 1979, Squeeze Hoorie met Cool for Cats. En trek je dansschoenen maar aan. We gaan naar de disco's van begin de jaren 80. Ik weet het goed, ik zat toen in Spanje. Op zo'n campingdiscotheek. Mijn eerste vriendinnetje ontmoet daar. Zou je ook wel eens willen weten hoe dat nou met zo'n vriendinnetje of met zo'n vriendje tegenwoordig gaat? Geniet mee van die tijd. Patrick Cowley is dit met Manager.

liedje uit de jaren 80. Wendy en Lisa, Waterfall. Ik hoop dat ze maandag in de top 100 van de vergeten plaat voorbij komen. Het is eigenlijk al het Pinksterweekend, hè? Lekker man. Luister maandag dus, tweede Pinksterdag, naar de vergeten plaat top 100 hier op Golden Oldies Radio. Volgende nummer is wel heel erg gevoelig en mooi. Origineel komt uit 74, Thin Lizzy. Maar hier is Sade.

0: Potverdorie. Maar wat is dit een prachtplaat. 2011 schrijven voor Sade en Still in Love with You.
1: Weekend vibes and golden memories on Golden Oldies Radio.

de verloren liefdes hebben, geloof ik, hè? Hadden we straks Sade met I'm Still In Love With You. Dit liedje, Seagull, Seagull van Kayak, gaat ook over de verloren liefde. De stem van de middels verloren Edward Rekers, ook bekend van commercials en televisiefilms. Veel ingesproken voor Disney ook. Lekker muziek op Golden Oldies Radio.

Kevin Gutley en Lowell Cream. Die zaten vroeger samen met David Stewart en of Eric Stewart en Graham Goodman in Tennessee. Dat bandje hebben ze opgericht. Dit was Under Your Thumb.

met kippenvel. America hoorde je met I Need You. Echt, ik geloof dat 90% van alle platen wel over de liefde gaan. En zo ook deze dus. Ik ga eruit. Ik ga afscheid van je nemen. Ik wens je heel veel plezier met Paul Bakker zometeen. Die neemt je mee met zijn hitkoffer, vol met hits. Zo'n hutkofferfilm, vol met hits. Mij hoor je morgen weer om 12 uur, tussen 12 en 2, met Middagmaal met Van Roosendaal.

Minnie Riperton en Le Fleur hoorde je. Dat is eentje uit 1969. Vorige week draaide ik al het Up and Away. Klonk ook een beetje in deze stijl. Hè? Maar goed, lekker. Le Fleur dus. En hier is Elvis Costello.

Elvis Costello en The Attractions met Oliver's Army was een hit in 1979. En daarvoor hoorde je de Minnie Riperton dus, hè? Maar die had ik al afgekondigd volgens mij. Maar ja, maakt het uit. Het is een beetje, het weer, heerlijk weer vandaag. En morgen ook. De volgende plaat die staat al enige tijd op mijn playlist. Maar ik vond het eigenlijk een klein beetje te veel herrie om te draaien. Maar toen hoorde ik hem af en toe toch een keer voorbij komen op een andere zender. En toen dacht ik, nou, die past ook nog steeds prima in de hitcover. We hebben het over Roger Daltrey en zijn band The Who. Hier zijn ze met Baba O'Reilly.

Elton John 1973, The Goodbye, Yellow Brick Road. Ik herinner me nog dat ik ooit op vakantie ging, wintersportvakantie, dat ik mee mocht rijden met een ander gezin, want onze gezinsouders zat vol. En die hadden dat op een mandje staan. Nooit meer vergeten. We zitten door Mr. Mister heen te lullen, Paul. Moet je niet doen, hier is Kyrie.

0: Mr. Mister en Kyrie Alley.
1: Het is, wat doe ik nou? Ik doe iets verkeerds. Oké, dat kan natuurlijk ook allemaal live, hè? Net zoals Frank van Roosendaal. Het is allemaal live. We kunnen foutjes maken. Deze is uit 1985, dus precies half zeven of half vijf, wat jij wil. Hier is Critty Politics.

0: Volgens mij is het nummer een beetje uitgerekt op het eind. Dat deden ze in de jaren 80 wel vaker. Dan deden ze er een LP-hoezel mee. En dan was het in één keer een 12-inch. Maar wel een uit de favoriete, misschien wel top 100 van mezelf. The World Girl hoorde je. Scritti Politti.
1: Ja.
0: En Kyria Liza, dat betekent the Lord have mercy. Ik was het even kwijt. Ik denk, voordat ik iets verkeerd ga zeggen over het geloof. Even opgezocht. Kyria Liza, Lord have mercy. Ja. Tijd voor de Stan Peters in de show. Je kent ze met Hit the Road Jack. Maar dit was een eerdere Sweet City Woman.

0: Had jij ze vroeger ook? De Matchbox. En die kleine autootjes, omdat de Dinky Toys te duur waren. Die Matchboxjes, dat waren kleinere doosjes, hè. Die kostten wat minder, daar had ik er meer van. En natuurlijk ook de naam van de band. Buzz Buzz, a diddle it van Matchbox. En we zijn toe aan een nieuw item. Nieuw item ben ik vorige week mee begonnen. We gaan Cornelis Vreeswijk eren.
1: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non.

wel te begrijpen. Het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jan.

Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar. Want ter aarde weet hoe het echt...

Nou, die Vreeswijk die wilde dan weer opnieuw gaan beginnen. Maar dat was niet de bedoeling, hè? Een item waar ik meerdere tracks van Cornelis Vreeswijk ga draaien. Elke week in de show. Tussen 6 en 8 de hitcover, hè? Tot aan Serge van Brakel, die straks met de Soul Tracks verder gaat om 8 uur. Iets Frans hadden we, Une Fille au Jeclair van Michel Sardou. En ik heb je natuurlijk nog iets Duits van me te goed. Hier zijn de Dreiklangsdimensionen van Rheingold.

Ik dacht toch eerst even van, ik doe zelf wat raars. Maar het is een soort van, waar ik het net al over had. Een soort uitgerekte uitvoering. Met een paar hele rare hops en breaks, weet ik wat allemaal. Maar ik draai hem omdat het dit weekend natuurlijk fantastisch weer wordt. Het is zaterdag en een prachtige Pinksterdag. Een eerste en een tweede Pinksterdag. Waarop we natuurlijk die tweede Pinksterdag die fantastische vergeten plaat op 100 gaan doen. Hier tussen 10 en 6, tweede Pinksterdag. De vergeten plaat op 100, wat je net al hoorde in de jingle daarover. Even terug in de tijd, de jaren 70. Hier zijn de Hollies en de Long Cool Woman in een zwarte jurk.

van Cool Woman. In de zwarte jurk. In een black dress. Tot aan de klok van 7 uur gaan we verder met Paul Carrick. En Dedicated. Zie je graag aan de andere kant. Tot zo.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Het kabinet wil de regels rond ambtsdelicten van ministers en kamerleden aanpassen. De nieuwe wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat onderzoeken en vervolging minder politiek gevoelig worden. Zo zou de beslissing over vervolging straks niet meer bij de regering of Tweede Kamer liggen, maar bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarmee moet de procedure onafhankelijker en duidelijker worden. Volgens minister Rubio hebben de Verenigde Staten nog geen NAVO-hulp ingeroepen rond de Straat van Hormuz. Tijdens overleg met NAVO-bondgenoten in Zweden zei hij wel dat de Amerikanen werken aan alternatieve plannen als Iran de belangrijke zeeroute gesloten houdt. Europese landen zouden bereid zijn te helpen als dat nodig wordt. ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. En in het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. Volgens het RIVM gaat het om een lage verdenking, maar de patiënt ligt uit voorzorg op een speciale afdeling voor ernstige infectieziekten. Artsen doen nu onderzoek om vast te stellen of het daadwerkelijk om ebola gaat. Voor bezoekers en medewerkers zou er geen extra risico zijn. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits is nog niet voorbij. Er staan nog 150 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven een kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Knoop het Bankhoef 20 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg voor de

Ja, ja. Ik ben benieuwd of je die nog kende. Omdat je hem überhaupt nog een keer hebt gehoord. Ray Stevens uit 1971. En Bridget the Midget. Dat was een top 3 notering in de Nederlandse top 40. Dus niet gek, hè? Nee. Tot aan de klok van 8 uur. Of als je op zaterdag luistert, tot aan de klok van 6 uur. Het tweede gedeelte van de hitcover. Met, zoals altijd, om 7:15 geloof ik ergens iets van de Bee Gees. Wat er zeg maar van is. Iets Duits, iets Frans en iets langs aan de tijd. Met ook nog een paar lekkere verzoekplaten van de mensen. Die ze hebben ingediend via de app van de week. Nou, het wordt een mooi weekend. Met straks op maandag ook nog die tweede Pinksterdag met de vergeten plaat op 100. Dus we hebben genoeg te doen op de radio. In de ether, om het zo maar even te zeggen. Nou, we gaan met de eerste beginnen.

Leo Sayer haalde in 1974 de eerste plaats op de Nederlandse top 40 met deze Long Tall Glasses. I Can Dance, ondertitel. Een makkelijk bruggetje naar de volgende plaat. Want Leo Sayer schreef dit nummer, Giving It All Away. En Roger Daltrey had er een enorme hit mee.

Vorige week overleed de hond van vrienden van mij, van Mieke en Jacques. De hond heette Sam en speciaal voor hun draaide ik dit, want een hond is heel belangrijk. En doet heel veel verdriet als hij overlijdt. Sterkte ermee, jongens. 10:50. We gaan verder met de Swing Out Sister in de hitcover. Hier zijn ze met een hit uit de jaren 80. You on my mind.

Anita Meijer, laat me nu toch niet alleen uit de een van de eerste versies van The Passion. Fluitsma en Van Tijn waren verantwoordelijk voor het muzikale gedeelte. Hier is

Wir sind Helden. Ich will da sein, wenn es passiert. En wanneer, wat moest er dan gebeuren? Volgens mij was het toen rond die WK-voetbal in Duitsland. Ze wilden erbij zijn als Duitsland won. Ik weet niet of ze dat ook hebben gedaan, dat schiet me even niet te binnen. Sowieso niet zo interessant, hè, wanneer Duitsland wint. Maar daarvoor hoorde je natuurlijk Julien Clerc met Si on chante. En dan Anita Meijer met Laat me niet alleen, dat nummer van Clouseau. Hè. We hebben het Nederlands, het Frans en het Duitse gedeelte weer gehad in de tweede uur van de hitcover. Straks nog even de beetjes om kwart voor acht. En hier is Mikkel Bra.

0: Alweer een hit in 1983 met So Many Men, So Little Time. Miquel, of Michael, Miquel. Volgens mij was het gewoon Miquel Browner. Close to Perfection. Hey, wie horen we hier? Is dit Jan Akkerman?
1: Ja.

Have I Been Wrong, 1970 voor de kids. En natuurlijk de Guitar Man himself, John Ackerman, speelde het intro. En het outro ook natuurlijk.

Barry Maurice. En in dit geval was de hoofdrol, de hoofdzang voor Robin. De Bee Gees. In 1972 hadden ze een hit met deze My World. En we hebben weer een verzoekje. Ja, weer die Summer of Love, hè?

Ik dacht eerst een bescheiden hitje in de top 40 van 1987, maar hij bereikte toch de 7e plaats. Nou, dat is slecht weer, level 42. Leiding van Mark King, zang en vooral natuurlijk de basgitaar waarmee hij beroemd werd. Zo, het is 3-8, 4-8 ergens in de buurt, of 4-6 als je op zaterdag luistert. Ja, dat is een leuke constructie die we hadden bedacht, hè. Bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen, vergeet vooral niet op maandag naar de Vergeten Plaat op 100 te luisteren. Dan presenteer ik de laatste 2 uur van 4-6 van die hele lijst. En ik laat je alleen voor vanmiddag en voor vanavond met Buzzcocks.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten vanavond opnieuw tientallen asielzoekers buiten de poort. Volgens het COA is er voorlopig nog geen opvanglocatie gevonden waar de groep kan overnachten. Het Rode Kruis heeft maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet voor de beschutting tegen de zon. De situatie doet steeds meer denken aan de opvangcrisis van enkele jaren geleden. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. Het kabinet wil de regels rond ambtsdelicten van ministers en kamerleden aanpassen. De nieuwe wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat onderzoeken en vervolging minder politiek gevoelig worden. Zo zou de beslissing over vervolging straks niet meer bij de regering of Tweede Kamer liggen, maar bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarmee moet de procedure onafhankelijker en duidelijker worden. En ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

Plate met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Frank, Paul en Serge. Je bent welkom. Elke vrijdag voor de volle vrijdag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Kevin Warsh is vandaag beëdigd als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve. De voormalig Fed-bestuurder volgt Powell op en krijgt direct te maken met oplopende inflatie en politieke druk vanuit het Witte Huis. Warsh zegt dat de Centrale Bank onafhankelijk moet blijven, ondanks de stevige bemoeienis van president Trump met het rentebeleid. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten vanavond opnieuw tientallen asielzoekers buiten de poort. Volgens het COA is er voorlopig nog geen opvanglocatie gevonden waar de groep kan overnachten. Het Rode Kruis heeft maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet voor de beschutting tegen de zon. De situatie doet steeds meer denken aan de opvangcrisis van enkele jaren geleden. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. En een Nederlandse vrouw heeft haar ouders aangeklaagd omdat ze als kind jarenlang zware werkdagen moest maken in het familiebedrijf. Volgens haar werkte ze naast school vaak lange dagen mee in de bakkerij van haar ouders. De inmiddels volwassen vrouw zegt haar psychische en lichamelijke klachten aan te hebben overgehouden. De zaak leidt opnieuw tot discussie over de grens tussen helpen en kinderarbeid. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oudijk en Zevenaar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen er bij zeker één persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent de betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met een vergeldingsactie zal reageren. Vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de drie nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. Kevin Warsh is vandaag beëdigd als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve. De voormalig Fed-bestuurder volgt Powell op en krijgt direct te maken met oplopende inflatie en politieke druk vanuit het Witte Huis. Warsh zegt dat de centrale bank onafhankelijk moet blijven, ondanks de stevige bemoeienis van president Trump met het rentebeleid. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat tussen afrit Beek en Zevenaar een file met 20 minuten oponthoud. Eén rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de drie nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. Een jong kind is in Hilversum zwaar gewond geraakt na een aanval door een hond. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het incident heeft kunnen gebeuren en om wat voor een hond het gaat. De aanval zorgt opnieuw voor een discussie over de veiligheid rond agressieve honden in de samenleving. En president Trump zegt dat hij mogelijk de bruiloft van zijn zoon Donald Jr. moet missen vanwege spanningen rond Iran. Volgens Trump is het geen goed moment om Washington te verlaten. De bruiloft vindt dit weekend plaats op de Bahama's, maar Trump zegt dat hij vooral bezig is met overleg over de situatie in het Midden-Oosten. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio.
3: Met nieuws en actualiteit.

0: Pinksterweek einde begint, goed zou je kunnen zeggen, met Mr. Mister, Broken Wings. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Je hoorde een prachtig nummer uit, jawel, 1986.
1: Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Gezellig. Ik ga mijn best weer voor je doen. Dus blijf lekker luisteren. Want we hebben een paar interessante dingen te beleven. We hebben een paar mooie onderwerpen. Bijvoorbeeld Jeroen van Gent, die ging de straat op. En vroeg aan de mensen, wanneer heeft u voor het laatst uw grens verlegd? Ja, in de tijd dat we de grenzen proberen te verkleinen, te verleggen naar binnen toe, wil hij naar buiten. Verder een mooie column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de ballon. Loopt hij leeg of niet? Nou ja, we gaan het horen straks. En we gaan praten over Ingrid van den Oort. Over haar prachtige beroep en wat haar beweegt. Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: prachtige muziek van Luna. Een prachtig lied over de maan. Ja, en dan word je ook nog melancholisch met muziek van de Moody Blues. Je hoorde Melancholy Man uit 1971. De mooiste muziek hoor je hier in de late avond, maar ook de leukste onderwerpen. En daarom ook weer een mooie reportage van Jeroen van Gent. Hetzelfde als altijd, schrijft hij in de bijlage. De dagen gaan voorbij, maar wanneer heeft u het voor het laatst anders gedaan? Gebroken met routine, uw grens verlegd. Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon, vroeg het. En hier zijn uw antwoorden.
1: Het leven kabbelt zo voorbij. Een week, een maand, een jaar. Wanneer heeft u nou voor het laatst echt uw grens verlegd? Echt iets nieuws waarvan u naderhand zegt, zo, dat was me wat. Wanneer heeft u voor het laatst uw grens verlegd?
2: Ja, je bent daar eigenlijk best wel vaak mee bezig. Dat je nadenkt van, hoe kan ik dit anders doen?
1: Ja.
2: Dus dat is ook een soort grens verleggen.
1: Ja.
3: Ik weet niet of ik überhaupt wel grenzen heb.
1: Oh, dat is een goeie.
3: Ik ben eigenlijk overal wel voorin.
4: Dat is wel een diepe.
1: Ja, nou, eventueel. Iets van met sport of, ja, of cultuur of, ja, relatie. Kan er van alles zijn.
4: Niet echt dat ik, kan verzinnen.
1: Oké. Okay.
4: Saai.
3: Dat kan bijna elke week zijn of nee, maar nooit. Het is heel moeilijk.
1: Ja. Het komt vaker voor toch bij u dan?
3: Het komt wel vaker voor.
1: Ja.
3: Ja.
4: Ja, dat is lastig. Nou, ik doe dat vaak in mijn werk.
1: Ja?
4: Ja, dan wil je iets zeggen, maar dan denk je, nee. Nee, dus dan verleg je je grens, tot dan gaan ze het iets verder. Maar echt grenzen verleggen, nou, heb ik al heel lang niet meer gedaan. Echt heel ver mijn grens gelegd, nee.
1: Nou, maar dat is ook niet per se de vraag. Nee, maar in het werk, werkt dat? Dat u ook schuift of dingen?
4: Ja, want dan is het misschien wat makkelijker voor mezelf. Even mijn mond dicht houden en dan op die manier grenzen verleggen.
1: Heel diplomatiek eigenlijk, heel slim.
4: Ja. Op die manier.
1: Ja, dat kan.
4: En dat doe ik thuis ook wel eens bij mijn dochter.
1: Oh. Ja, vertel. Nee hoor, dat is privé, dat hoeft helemaal niet.
4: Dat moet je wel leren.
1: Ja.
4: Maar als je het onder de knie hebt, dan denk je, oh ja, ik maak het mezelf makkelijker, maar de anderen dan ook.
5: Wij komen uit Zuid-Afrika.
1: Uit Zuid-Afrika?
5: Ja. Ja.
1: Bent hier komen wonen?
5: Ja.
1: Oh, wat
5: ja.
1: Leuk.
5: Ja, welkom. 4 jaar.
1: 4 jaar, hè? Hoe lang al?
5: 4 jaar.
1: Oh, toch wel?
5: Ja.
1: Oh, maar Zuid-Afrikaans. U kunt het Nederlands wel verstaan, in ieder geval.
6: Ja.
5: Dat in ieder geval.
1: Al is het anders.
5: Ja.
1: Natuurlijk.
6: Ja.
5: Ja. Ja.
1: Hoe bevalt het in Nederland?
5: Heel goed.
1: Ja?
5: Ja.
1: Nou ja, hoe bevalt het? Is het goed?
5: Baie goed.
1: Ja?
5: Ja.
1: Oh, baie goed. Ja, dat
5: ken
1: ik van Zuid-Afrika.
5: Oh ja, heel
1: dat
5: goed.
1: Ja, dat ken ik toevallig. Ja, okay.
5: Ja.
1: Dat is van Zuid-Afrika neer. Nou ja, een grens verlegd dus.
5: Ja.
1: Er waren net 2 mensen uit Zuid-Afrika. Die zijn hier komen wonen. Dat is letterlijk grens verlegd. Maar wanneer heeft u voor het laatst uw grens verlegd?
7: Dat is een goede vraag. Daar heb ik niet zo snel een antwoord op.
1: Ander huisje, kan het zich echt niet verzinnen?
7: Nou ja, toen ik in Rotterdam ben komen wonen, dat was de grensverlegging. Er werd gezegd van, ja, zou je dat dan wel doen, die stad? Maar dat vond ik een leuke stad. Een mooie stad.
1: Ah, oké.
7: Okay. Ja.
1: En bevalt het?
7: Ja, zeker. Absoluut. Ja.
1: Waar kwam u dan vandaan?
7: Dat mag u vragen. Ik leefde in het riviergebied, zeg maar. Dus in de Betuwe.
1: Oh, oké. Okay.
7: Ja, dus kleine dorpjes. Het is hartstikke mooi landelijk. Ja. Maar om dan in de grote stad te gaan wonen, dat is wel een leuke stap om, misschien de grens te verleggen.
1: Ja, precies. Nee, maar misschien voor een baan. Nu gaan voor renzen dan? Of dat dan weer niet?
7: Nee, dat dan weer niet. Werken vanuit huis, dus dat scheelt natuurlijk wel.
1: Ja. En mooi huis in Rotterdam. Misschien ook een beetje groen eromheen ook? Ja.
7: Nou, daar schort het wel aan. Ja, dat blijft toch de stad. Maar er is wel groen, maar niet zoals in een leuk dorp.
1: Wanneer heeft u voor het laatst uw grens verlegd?
4: Nee, dat doe ik bijna nooit.
1: Nee?
4: Nee.
1: Wel een keer dus ooit.
4: Ja, maar daar heb ik goed van geleerd. Dus dat doen we niet meer.
1: Oh, dat liep niet goed af.
4: Ja, dat is heel lang geleden.
1: Zo, nou, maar als iemand dan zegt bungee jumpen, dan...
3: Bungee jumpen, nee, dat gaat te ver. Dat gaat te ver.
1: Ik noem maar wat, dat zijn van die dingen dan.
3: Ik vind dat daar ook te veel risico aan zit. Dus risicovolle dingen, die zou ik vermijden. Ja, maar heeft ook te maken met de leeftijd.
1: Jawel, tuurlijk.
3: Ik reis veel met een camper samen met mijn vrouw. Dus, en dat wil ik nog proberen zo lang mogelijk te doen. Dus ik moet zorgen dat ik niet gewond raak of wat dan ook. Want dan heb ik een probleem.
1: Maar met de camperreis is steeds een grens verlegd eigenlijk? Waarschijnlijk toch naar buitenland?
3: In mijn beleving dus niet meer. Maar goed, dat is voor een buitenstaander misschien wel.
1: Jawel. Tenzij je in Nederland blijft met de camper.
3: Nee. We gaan Spanje, Frankrijk, Noorwegen.
1: Oh, maar dat is Spanje zijn heel rijden nou toe?
3: Spanje is een eind rijden, maar het is een heel mooi land.
1: Ja?
3: Ja, ja, ja, zeker.
1: Dan kan je gewoon gaan staan waar je wil? Of? Ja.
3: Nee, we zoeken wel meestal de camperplekken op, maar die zijn er heel veel in Spanje. Zeker als je wat van de kust af bent, is het ook niet zo druk, dus dat is wel mooi.
2: Ja, nou ja, met kleding ook eigenlijk. Ik liep altijd in spijkerbroek. Maar, en daar wilde ik vanaf, dus ik koop nu andere broeken.
1: Ah,
2: ja.
1: Kledingstijl veranderd.
2: Ja, nou niet echt de kledingstijl, maar met name broeken.
1: Positieve reacties opgekregen? De mensen zeggen, hé, wat leuk.
2: Ja, kijk, ja, ja.
1: Dan werkt het wel.
2: Ja, ja, zeker.
1: Dat is een prima grens die verlegd is dan.
2: Ja, vind ik ook. Ik ben er wel blij mee.
6: En dan ga je op een gegeven moment wel weer je grenzen verleggen. Dat je denkt, nou ja, oké, okay, het zit wel zo en zo in elkaar. Vaak iets ingewikkelder dan wij denken. Niet zo simpel. Maar heel veel dingen is natuurlijk gewoon, wordt allemaal gemaakt. Vind ik.
1: Maar wanneer was het voor het laatst dat u je grens verlegd heeft?
6: Ja, dat vind ik.
1: Nieuw, ja. Nieuw iets? Of?
6: Ja, maar dat is allemaal toch een beetje... Ja, beleggen of onze grenzen niet, maar dat is ook gewoon politiek getint. Weet je wel, dat is allemaal natuurlijk dingen die...
1: Noemt u zo'n voorbeeld, wil een stiekem een voorbeeld weten.
6: Ja, dan wordt het weer politiek.
1: Oh!
6: Ja, toch.
1: Waar u op gestemd heeft misschien?
6: Ja, zeker.
1: Maar je hoeft niet te noemen.
6: Nee, maar...
1: U dacht er vroeger anders over dan nu waarschijnlijk? Of
6: ja, vroeger was altijd wel alles heel simpeler, toch?
1: Ja.
6: Was gewoon veel simpeler.
1: Weet meer nu.
6: Wordt allemaal normaal ingenomen. Okay. Er zijn allemaal spelletjes.

Wat een geweldige muziek van Julien Clerc. Ma préférence, het heeft mijn voorkeur. Misschien de jouwe ook wel. En daarvoor Kelly Bush met Not Made for a Cage. En als je denkt dat Kelly bestaat, nou echt niet. Het is 100% AI. Ongelooflijk, maar wel lekker om zo naar te luisteren op de late avond. Goed, in een ogenblik een leuke column van Midas Dekkers. Laat hij hem leeglopen of blaast hij hem alleen maar op? Het gaat over de ballon. Het komt na Billy J. Kramer en de Dakotas en Little Children.

0: Mensen groeien meer als een ballon die wordt opgeblazen. We krijgen er geen takken bij, maar moeten het ons hele leven stellen met de vier die we hebben. 2 armen, 2 benen. Ook onze ene neus, onze 2 oren en onze 10 tenen hadden we al bij de geboorte. Ze zijn alleen groter geworden. Zij het niet even snel. De benen bijvoorbeeld groeien bij een kind harder dan zijn hoofd. En dat is me goed ook. Zouden ze van baby af even snel zijn gegroeid, dan zou uw hoofd nu 2 maal zo groot zijn, nauwelijks te torsen, met de kin ter hoogte van waar nu uw navel zit. Uw korte broek zou ruim tot op uw schoenen vallen. De meeste van deze scheve verhoudingen worden in de eerste jaren na de geboorte rechtgetrokken. Enkele worden vervolgens weer scheef getrokken, in de puberteit. Vlak voor het volwassen worden barst het lichaam nog 1 keer uit in groeistuipen, maar gaat hierbij zo onstuimig te werk dat de groei van de verschillende onderdelen slecht op elkaar is afgestemd. Sommige meisjes kijken in hun puberteit met ontzetting naar hun handen, die opeens veel te groot lijken. Dan loopt de groei daarvan op die van de rest van het lichaam voor. Soms ook is de linkerborst sneller met ontluiken dan de rechter, of omgekeerd, wat er mal uitziet, maar waarom de prille eigenaresses zelden kunnen lachen. Jongens op de moeilijke leeftijd hebben vaak al lange benen voordat de hersenen ver genoeg zijn om ze te besturen, met het gevolg dat ze over hun eigen benen struikelen. Maar aan alles komt een eind. Ook aan de groei. Na de puberteit is het lichaam 3,5 maal zo groot als bij de geboorte en dat is zat. Zou het nog groter worden, dan gaat het, net als een te ver opgeblazen ballon, kapot. Dat komt doordat al onze organen binnenin zitten, uit het zicht, onder de motorkap. Als een dier of plant 2 maal zo groot wordt, wordt het 8 maal zo zwaar en heeft het dus een 8 maal zo groot oppervlak nodig om adem te halen en voedsel op te nemen. Bomen hebben daar geen problemen mee, die hangen er eenvoudig een flink stel bladeren bij. Mensen moeten tijdens hun groei al het extra longoppervlak en alle extra darmen zien te verstouwen in het toch al volgepropte lichaam. Daarom houden we met ons 20ste met groeien op. Dat wil zeggen, in de lengte. Menigeen begint nu echter pas goed aan zijn secundaire diktegroei. Het eten gaat immers door. Vanaf de puberteit houden we argwanend de weegschaal in de gaten. Weer flink boven het voor onze lengte ideale gewicht. Trek u er echter niets van aan. Allemaal onzin. Natuurlijk bent u niet te dik voor uw lengte. U bent gewoon te kort voor uw gewicht. Eet ze.
1: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

staat er geweldige muziek om mij weg te dromen op deze mooie late avond. Hè? James Morrison, You Make Me Real. Nou, als dat tegen je gezegd wordt, dan is je dag toch weer helemaal oké. Wat hoorde je ervoor voor moois? Oh ja, Sarah en Liever. In een ogenblik, over een paar minuten al, gaan we praten met Ingrid van den Oort. Zij is beeldend kunstenaar en dichter. Nou, dat betekent dat er veel te vertellen valt. En dat doet ze dan ook tegen Herman de Bruin. Maar eerst nog iets van Mark Cohn. Luister mee naar Walking in Memphis.

0: Ik heb als eerste een uitspraak. De conceptuele benadering en introverte aard van beeldende kunstenaar Ingrid van den Noord levert bijzonder werk op. Ingrid, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, want je bent kunstenaar.
1: Ik ben kunstenaar.
0: Van huis uit?
1: Kunstenaar.
0: Altijd geweest?
1: Altijd geweest, ja.
0: Ook klein kind al, klein meisje al met tekeningen?
1: Tekenen, knutselen en aanfrommelen en overal naar kijken en overal nieuwsgierig naar zijn. Dus dat zat er al vroeg in.
0: Zat er van vroeger aan in. En nu dus kunstenaar en levend in de Hoekse Waard.
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: daar ben je ook nog dichter van de Hoekse Waard geweest.
1: Ik ben ook nog dichter van de Hoekse Waard geweest. 2016, 2018 heb ik dat ambt mogen vervullen, om het zo maar te zeggen.
0: Ja. Dat betekent ook nog een andere discipline dan alleen kunstenaar zijn en werken maken.
1: Ja
0: dit
1: klopt.
0: Zijn ook werken natuurlijk.
1: Ja, dat is ook werk. Ja, precies. Voor mij is het ene idee komt uit of in beeldende kunst of in tekeningen, lino's. Ik ben beeldhoudster aan hout. Dat is mijn vak, om het zo maar te zeggen. Maar soms komen ideeën en gevoelens ook uit in woorden. En ik schrijf eigenlijk al net zo lang als dat ik nieuwsgierig ben naar ruimtelijk werk. Dat start net als iedereen in een schriftje en in een boekje. Zo weet je wel. En uiteindelijk heb ik in 2013 bedacht dat het op die manier ging dat ik dacht van misschien kan ik het toch wel eens gaan uitbrengen. En toen heb ik in 2013 mijn eerste bundel uitgebracht.
0: Ja, en inmiddels zijn er 5 bundels, heb ik begrepen.
1: Ja, in oktober 25 heb ik mijn 5e bundel uit mogen brengen. Dus
0: En gaat dat dan niet ten koste van het andere werk, het beeldhouwwerk?
1: Dat moet je niet zien als ten koste van.
0: Nee.
1: Nee. Het is echt een evenwicht daarin. Ja. Dus de ene keer, ook als je een beeldhouwer bent, zeker beeldhouwen en hout, is iets wat heel veel tijd vraagt. Mm-hmm. En het laatste is natuurlijk fijn als je kunt concentreren op de afwerkingen, zeg maar. Dus dat je naar detail gaat. Maar het is ook heel lang heel veel gewoon stom werk. Hout weghalen.
0: Gewoon stukken hout weghalen.
1: Stukken hout weghalen. Ja. Ja, en dan die bovenkamer gaat niet uit. Dus daar. En daar ontstaan dan ook gewoon wel eens ideeën uit en zinnen uit. En dan is het gewoon heel lekker om het toch even op te schrijven en daarmee verder te gaan. Dus
0: het heeft wel met elkaar te maken.
1: Het heeft wel met elkaar te maken, maar ik heb eigenlijk sinds kort pas 1 gedicht gezet bij een ruimtelijk werk.
0: Oké.
1: Dus het loopt wel uit. Dus zeg dat het ene idee uit zich beter in een gedicht en het andere idee uit zich beter in een beeldend werk.
0: Ja. Ja. En altijd met hout?
1: Ja, altijd met hout. Ja. Soms komen er wel andere materialen bij. Of maak ik een uitstapje naar lino snijden, tekenen.
0: Maar het begint met een boomstam.
1: Het begint met het idee.
0: Het idee.
1: Goed, het is een benaderingswijze. Hè. De een die ziet een boomstam en die ziet daar een beeld in. Ja. En ik heb echt het idee, ik ga onderzoeken. Ik ga allerlei dingen uitproberen. Schetjes maken, ruimtelijke schetjes. En dan zoek ik het hout erbij. En dan ga ik beeld houden.
0: Ja, dus je hebt ook mensen die lopen in het bos en denken, hé, dat is een mooie stam of een mooie
1: Ik heb nog wel eens wat aangeboden gekregen. Ja, dat klopt. Ja.
0: En die maken daar dan wat van? Wat er nog een beetje al op lijkt.
1: Zien bepaalde vormen in de hout en die vliegen het op die manier aan.
0: Maar jij doet dat net anders, maar er anders. Komen wel mooie beelden uit.
1: Het mag aannemen van wel. Ik vind de meeste beelden zich inderdaad wel uiten en wel de expressie geven naar mijn idee. Ja.
0: Want je werkt in de Hoekse Waard, zeiden we al. Dus daar heb je atelier.
1: Ik heb daar ook het atelier. Ja. Ja.
0: We hebben het erover, we kunnen er lang over praten over hout, maar kunnen mensen ook afbeeldingen zien?
1: Ja, ik heb een website waar mijn werk op staat en dat is www.ingridvandenoord.eu. En Ingrid met een D en Oort D ook met een D. Dus dan, om het
0: nou, als je even zoekt en googelt, dan kom je er wel, denk ik.
1: Ik pop wel boven, klopt ondertussen.
0: En kunnen mensen ook een keer op bezoek komen bij je atelier? Of als ze iets willen bestellen?
1: Ja, ze kunnen gewoon ook via mijn website contact met me opnemen. En op socials, Facebook en Instagram ben ik ook te vinden.
0: Oké, zelfde naam.
1: Hetzelfde naam, inderdaad. Dus, en daar staat ook in mijn agenda, in de site staat waar ik exposeer. Dus daar kun je ook direct naar me toe komen. En op afspraken kunnen we gewoon het een en ander inplannen. Dus dat kan.
0: Ja. Dat is allemaal mogelijk. Zoek op die genoemde website, dan kom je het allemaal tegen. Maar een keer langskomen in het atelier is natuurlijk ook leuk.
1: Ja, dan zie je het atelier en kan ik van alles uitleggen. Klopt. Ja.
0: Dankjewel voor het gesprek, Ingrid van den Noord, over de beeldende kunst en dichter.
2: Dankjewel Herman voor deze bijdrage alweer aan de late avond. Ja, daarmee is gelijk een einde gekomen aan de show. Wat is het snel gegaan en wat hebben we weer prachtige muziek gehad vandaag. Ik heb er zelf ook van genoten. Jij ook? Dan is het heel goed dat je de volgende keer weer luistert. Maandagavond. Dan zijn we er weer. Maar dan met Norbert Ketting. Ik wens je voor zometeen welterusten. Een hele mooie nacht. Ik hoop dat je prachtige dromen hebt. En als je werkt en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ik hoop dat als je even de tijd hebt, nog even onze website kunt bezoeken. www.telateavond.nl. Daar vind je alle informatie over de show. En je kunt ons ook vinden op de socials. En je kunt je ook abonneren op onze dagelijkse nieuwsbrief. Want dan weet je wat er in de show zit. Doe dat. Ga naar telateavond.nl en abonneer je daar. Ik wens je een hele mooie nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Nog een paar korte nieuwsfeiten van het jaar. SBS6 begint met haar uitzending in 1995. De NATO-bombardementen tegen de Servische posities begint in Bosnië. Veronica verlaat het publieke bestel en begint aan haar commerciële avontuur. De Sony PlayStation wordt op de markt gebracht in Amerika. Oktober, O.J. Simpson wordt door de jury onschuldig bevonden aan dubbele moord. Door een modernisering van het telefoonnetwerk bestaan alle Nederlandse telefoonnummers vanaf deze datum uit 10 cijfers. November 1995. Premier Yitzhak Rabin wordt getroffen door een kogel van een extreemrechtse Israëli. Hij sterft later in het ziekenhuis.

0: is op de operatietafel. December. Met de ondertekeningen van de akkoorden van Dayton in Parijs wordt de Bosnische oorlog beëindigd. Frankrijk wordt lamgelegd door een algemene staking van spoorwegpersoneel en andere ambtenaren tegen herziening van het pensioenstelsel en andere bezuinigingsmaatregelen. Het spoor, de metro van Parijs en de posterijen liggen plat tot het pensioenplan op 15 december wordt ingetrokken. Het Bosman-arrest van het Europese Hof van Justitie schept nieuwe verhoudingen in de voetbalwereld. Voetbalprofs mogen voortaan, na het verstrijken van een contract, transfervrij vertrekken. Dit komt hun marktwaarde aanzienlijk ten goede. En er was ook muziek in 1995. The Color of My Love van Celine Dion op nummer 3. Oker van Clouseau op nummer 2. En Strauss & Co. van André Rieu op nummer 1 in de albumtop 3 van het jaar.
1: Timeless tunes for every generation's heart on Golden Oldies Radio.

you with me? When we say,

Tweede Pinksterdag hoor jij op Golden Oldies Radio de vergeten plaat top 100. Van 10 tot 6 uur, 6 DJ's, 100 platen. Een weldaad voor je oren. Tweede Pinksterdag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Januari. Griekenland wordt het 10e volwaardige lid van de Europese gemeenschap. De beruchte Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, wordt opgepakt. Hij bracht sinds oktober 1975 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven. En het NOS-journaal bestaat 25 jaar. En het Jeugdjournaal komt erbij. Ondanks waarschuwingen van de Volksrepubliek China laat de Nederlandse regering toch levering van 2 duikboten aan Taiwan toe, ook als de Tweede Kamer zich 3 weken later er tegen uitspreekt. China reageert met bekoeling van de economische betrekkingen, maar tot een echte breuk komt het niet. Het gegijzelde personeel van de Amerikaanse ambassade in Teheran, in Iran, wordt na 444 dagen vrijgelaten. Ze worden via Algiers en Wiesbaden teruggevlogen naar de VS. Ronald Reagan wordt beëdigd als de 40ste Amerikaanse president. Een scheepsramp met een passagiersschip in de Javazee eist 443 doden. Op 27 januari breekt brand uit in het ruim waarin auto's stonden, waarna het schip zinkt. De dagboeken van Anne Frank blijken door haar vader Otto Frank op kritische passages ernstig te zijn ingekort voordat ze na de Tweede Wereldoorlog werden gepubliceerd. Een vrijwel volledige uitgave zal in 1986 verschijnen uit de nalatenschap van Otto Frank, die op 19 augustus 1980 op 89-jarige leeftijd overlijdt. In Nijmegen is het zeer onrustig als gekraakte panden moeten worden ontruimd om plaats te maken voor een parkeergarage. Op 23 februari vallen bij de eigenlijke confrontatie tussen krakers en politie tientallen gewonden. De Amerikaanse president Ronald Reagan presenteert zijn economisch programma, waarin de inkomstenbelasting circa 30% omlaag gaat, terwijl op de overheidsuitgaven, op defensie na, drastisch wordt bezuinigd.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw.